0: more hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: summer hits, urban vibes.
1: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: about the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Dokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: City clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

machine. Yeah. I'm just a young boy doing grown man

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Giacomo Accanè. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van Salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

zitten op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naar de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Right here.

0: bomb crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
4: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, goed wakker worden vandaag. Het is woensdag, halverwege je week. Eigenlijk een soort van augustus van je week, weet je wel. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En dat geeft ook niet, want zometeen ga ik je goed zetten met een hele hoop tracks. Ik heb straks nog Tams, What You Need. Eerst nog Baby Keem hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Is nog de neef van Kendrick Lamar. De man die in 2022 Best Rap Performance won met Family Ties. Waarin hij samen met Kendrick Lamar een track maakte. Is nog deze dus Good Flirts hier bij Galaxy Radio. Ook met Kendrick dus.

0: Baby Keem, Kendrick Lamar, de twee neven die ooit Family Ties uitbrachten in 2022. En daarmee won Baby Keem een Grammy voor Best Rap Performance. Ja, die man heeft gewoon een Grammy thuis staan. Als je dan praat over winnen. Er zijn mensen die blijkbaar gewoon heel goed zijn in prijzen verzamelen. Beyoncé bijvoorbeeld heeft inmiddels 35 Grammys thuis staan. Meer dan wie dan ook. En dan heb je... mij. Ik dacht daar ineens over na. Ik win eigenlijk nooit iets. Echt nooit. Geen loterij, geen kraslot, geen prijsvraag. Volgens mij heb ik zelfs nog geen bingo ooit in mijn leven gewonnen. Maar er is ook een man die eerst echt alle pech van de wereld leek te hebben. En daarna ineens bizar veel geluk had. En ineens heel veel won. Je hoort zo meteen hoe dat precies zit. Eerst gaan we deze draaien voor je. Anthony Hamilton hier bij Galaxy Radio. En straks nog What You Need, Tems.
1: Too hot, cool down. Dropping that summer vibes on the city.
2: Summertime, summertime.
1: This is Galaxy Radio.

0: Bora Bora hoorde je samen met Ewa Star. En deze man, waar ik je eerder over vertelde, die had bijna zijn eigen Bora Bora kunnen kopen. Ik heb het over Bill Morgan, de man die had eerst enorm veel pech en daarna ineens enorm veel geluk. Eind jaren 90 kreeg hij eerst alle pech van de wereld over zich heen. Eerst een auto-ongeluk, daarna hartproblemen, daarna een reactie op zijn medicijnen. Uiteindelijk stopt zijn hart ermee en is hij ruim 14 minuten klinisch dood en ligt daarna bijna 2 weken in een coma. Maar wonder boven wonder wordt hij wakker en herstelt hij. En toen sloeg zijn pech ineens om in bizar veel geluk. Niet veel later koopt hij een kraslot, hij wint een nieuwe auto en dat verhaal komt bij de televisie terecht en een cameraploeg vraagt hem om even het moment na te bootsen. Kun je nog eens even zo'n kraslot kopen en hem even openkrassen? Dus hij krast er weer eentje open. En hij wint gewoon weer. En dat keer, of die keer, $250.000 op beeld. Eerst bijna alles verliezen en daarna binnen korte tijd weer 2 keer raak. Ja, sommige mensen hebben alle geluk in de wereld. Jij vandaag ook, want ik ga zometeen nog veel muziek voor je draaien. En je mag zometeen jouw favoriete track doorsturen. Is nog deze, lijpen ga je horen. Ladies, grab your bikinis. Turn up the heat. I love the summertime. All summer long. This is where it's at. We're partying. All summer long. Your summer is with summer. Galaxy Radio.
1: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen.

0: Voor de mensen die onderweg zijn, hoorde je Ride hier bij Galaxy Radio. Ik moet zeggen, ik heb zelf maar gewoon een klein wagentje. Ik kom niet veel verder dan de studio en mijn eigen woonplaats, Breda. Dus ja, heb ik een grote auto nodig? Nee, maar zou ik er graag een willen? Zeker, dat sowieso. Hey, zometeen gaan we in die throwbacks. Trouwens, we gaan nu in die throwbacks. 1996. The Fuji is killing me softly with his song.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Ik kom even terug op mijn vorige verhaal, namelijk jij mag zometeen jouw favoriete track doorsturen. Misschien was je het al vergeten, daarom herinner ik je er nu even aan. Stuur een berichtje, WhatsApp, bel of wat dan ook naar de Galaxy Hotline.

0: Een lijstje hoor. Wakka hoorde je, Noah No, daarvoor die Allman Ladies, ADF en Ronnie Flex, oftewel DJ Roffa. Hij bracht onlangs een soort album EP / mixtape uit. In een stijl hoe ze vroeger mixtapes maakten. Als je de tracks luistert, lopen ze in één keer heerlijk door. Ga hem checken, hij is echt heel goed. DJ Roffa dus. Zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. Je mag hem doorsturen. WhatsApp of bel ons.
1: Galaxy Radio. Summer's on.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro en dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik ben er weer. Goed zo, want ik heb zometeen nog voor jou je favoriete track klaarstaan. Dat weet ik zeker, want jij mag hem doorsturen via 085-029-4x2. Op een dag als vandaag op de woensdag, lekker halverwege die week. Dat is heerlijk, hè? Eerst nog New Drop, dan Tolliver naar Frenna Coca Buddy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: Ik vind het zo leuk om te zien dat er zoveel invloeden uit de Zero's weer terugkomen. Dan moet ik zeggen, deze track New Drop hoorde je, is niet per se een Zero's track. Maar ik heb er zometeen in klaarstaan uit 2003. En ik zie het overal. Ook eerder draaiden we DJ Roffa, Honey Flex dus, die onlangs een mixtape uitbracht. Die ook heel veel invloeden heeft uit de Zero's. Bijvoorbeeld die mixtape stijl is een beetje die Zero stijl. Er komen tracks in voor die uit de Zero's komen. Die dancehall komt een beetje naar voren. Ga je checken, zou ik zeggen. Het is echt een heerlijke mixtape. Zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. Jouw favoriete working track of je favoriete vakantietrack. Maar eerst nog naar de Zero's toe. Pharrell Williams hoor je front-end samen met Jay-Z.
1: Here we go. Here we go. Here we go. This is Galaxy.

Het is eindelijk zover. Ik ga jouw favoriete track draaien. En daarin mag jij even het stuur overnemen. Jij mag even radio DJ zijn. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ja, ik kan je vertellen, het is een leuke baan hoor. Lekker muziek draaien, een beetje praten, een beetje in die airco zitten in de studio. Heerlijk. Ik zou wel zeggen, ik ga de knoppen wel bedienen voor je, want het gaat moeilijk op afstand. Maar jij mag wel zeggen wat jij graag wilt horen. En ik kreeg een appje binnen van Valerie, die vroeg namelijk, kunnen we een beetje naar die Afro-vibes toe? Want ja, ze zei, ik heb gewoon een beetje zomer nodig in mijn hoofd. En nou, dat gaan we doen voor je. Komt eraan hier, Soundgasm ga je horen bij Galaxy Radio. We are.

0: Betty Anthem, daarvoor die Lil Freak. En daarvoor die Soundgasm, aangevraagd door Valerie. Een track die binnenkomt via de Galaxy Hotline 085-029-4x2. Eerder vertelde ik je al over dat ik zo van de zero's tijd hou. Misschien omdat ik er zelf ben opgegroeid. Of misschien omdat die tijd weer helemaal terugkomt. Misschien een soort nostalgisch gevoel. Het maakt niet uit. Ik wil het even doorpakken in dat nostalgische gevoel. En dat gaan we doen met deze. Jay-Z komt eraan. Hard Knock Live hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ja, ik kan er niks aan doen, maar toch, als ik dit nummer hoor, moet ik altijd denken aan die film Austin Powers, Goldmember. Ken je die nog? Een film uit de zero's. Voor je de mensen die het niet kennen, Austin Powers is een soort totaal over de top parodie op James Bond. Dus geheime agenten, rare gadgets, overdreven slechterikken en vooral heel veel flauwe humor. En de grote slechterik in die film is Dr. Evil. Een kale, compleet gestoorde superschurk die eigenlijk alles veel dramatischer maakt dan het eigenlijk nodig is. En naast hem loopt nog een soort kleine versie van hem. Mini-Me heet hij. In Austin Powers Goldmember zit op een gegeven moment een scène waarin Dr. Evil en Mini-Me in een gevangenis zitten. En daar begint Dr. Evil ineens zijn eigen versie te maken op Hard Knock Life van Jay-Z. Volledig serieus, alsof hij zelf ineens rapper is en hem gestolen heeft van Jay-Z. En misschien een leuk feitje, want Jay-Z heeft het nummer ook weer ergens vandaan. Namelijk van de musical Annie. De musical over een weesmeisje. En eigenlijk wel apart. Zo heeft dit nummer een hele gekke reis gemaakt. Van musical naar hip-hop hit. Naar een film waar een soort James Bond wordt nagedaan. Ja, aparte reis. Maar goed. Ik neem je zo meteen ook nog even mee door een bepaalde reis door de muziek heen. We bouwen zo meteen door naar de lunchbreak mix. Maar eerst nog Glorilla, What You Know About Me. Na een track die too hard for the radio is. Namelijk Too Hard for the Radio. Drake ga je horen hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus de lunchbreak mix.
1: Summer.
2: It's the summertime, baby.
1: It's the summer of hip hop.
2: Yeah.
1: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.
4: Yo, listen up.
5: Galaxy Radio.
4: They call me Drizzy Drake. All right. Turn it up too hard for the radio.
5: We are Galaxy Radio. We're the biggest stars.

0: What you know about me. Glorilla hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, wat je van mij mag weten is het volgende. Ik ben er namelijk elke dag, iedere werkdag van 10 tot 12. West op Galaxy Radio help ik jou je werkdag door. Of je vakantiedag, of waar je dan ook bent vandaag. Het maakt allemaal niet uit. En tot 12 uur help ik jou dan je werkdag door. Daarna neemt Sydney Kwekker het over van me. Met een lunchbreak mix. Die gaat zometeen voor je beginnen. Tot morgen.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer. Galaxy. Summer vibes loading.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen. En ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de Golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlak bij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clock in.
4: In your car on the app.
5: The city clock in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
1: Yo, Danny hier van Fleva in your ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
4: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
5: When it comes to putting in work.
0: Serving that hip-hop, afro, and dancehall for your lunch break.
3: Who that?
0: Here is DJ Sydney Gregor, life on the Galaxy.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek, bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

Ik ben best wel benieuwd hoe jouw vakantie was. Het is misschien weer een tijdje geleden voor velen. Maar laat even weten, vooral de dingen die niet goed waren. We kennen het altijd gezellig, lekker weer, lekker gegeten, lekker gedronken. Maar er gebeuren soms ook dingen waarvan je denkt, oeh, that was not so nice. Naar die verhaaltjes ben ik op zoek. Laat even weten hoe of wat. Stuur me een bericht via mijn Instagram. En nee, ik ga je naam dan niet noemen. Maar het lijkt me wel even leuk om dat te sharen. Als jij het

0: Uiteraard luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. En ik ben er elke dag van 1 tot 7 natuurlijk met de doofste en de lekkerste pokoes. En ik heb weer lekkere pokoes voor je klaar liggen. Ira Star, comma's. Ik blijf elke keer zeggen, elke keer deze vrouw haar stem hoort, denk ik dat het een man is en zo niet een, I don't know, in ieder geval geen mooie vrouw. En dan zie je die clip en dan zie je dit mooie, tenger meisje met die zware stem. Ik kan er gewoon niet aan wennen. Ik vraag me af of jij dat ook hebt. Maar ja, hoe dan ook, she is a star. Ira Star is a star. En we gaan een heerlijke throwback, you know I love my throwbacks, vooral van deze vrouw. Ik heb het over Missy Elliott, Get Your Freak On. En we weten allemaal dat we allemaal bij dat stukje in your face doen we allemaal na. Dus dit keer ook, oké? We beginnen met Jeremiah, Down On Me.
1: Galaxy Radio, sunshine, bars and beats.
2: She want it, I can tell she want it. Hold me to push up on it, cause you know where I'm

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Mario Winans en Wally.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van The High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
1: This is what your favorite station sounds like.
4: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars...

0: Nou, dat was weer een beetje met de festivalperiode hier in Nederland. Maar goed, weet je, het is jammer. Je bereidt je voor, de zomer duurt maar een paar weken voor je date, is de vakantie voorbij. Misschien komt er nog een leuk festival aan waar we onze Nederlandse helden kunnen bewonderen. Laat even weten via mijn Instagram. En de reden waarom ik zeg zonde, ik geniet van een Frenna, ik geniet van een Pook, ik geniet van een Jonna, weet je, van onze Delisa. I love our Dutch artists. We hebben het gewoon goed. Weet je? En daarom vind ik het ook super tof dat Galaxy Radio daar ook de nodige aandacht aan besteedt. KM Bent Over komt zometeen langs. Ik weet dat er ook een heleboel KM-fans zijn die luisteren. Dus dit is speciaal voor jullie. Party Next Door, Loyal. We beginnen met Mova's Joe. Oh my god, I love my French, right?
1: Galaxy. Hold on, wait. This is where the biggest stars come to play.
2: This is Chris Brown and you're listening

Zo, het is alweer tijd. So you know what it is. Ik moet afscheid nemen. Maar niet voor lang. Morgen ben ik gewoon weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. Ik wens je een hele fijne dag en ik spreek je morgen. Doei doei.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïnse anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
3: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
9: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy News. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, het is alweer 4 uur. Dat gaat lekker snel. Hè? Bijna het einde van je werkdag. Je mag zo meteen weer naar huis. En we gaan je door de avondspits heen loodsen hier op Galaxy. Boss B tot 7 uur. Broederliefde ligt voor je klaar met stunten. Ik heb Kendrick Lamar zo meteen met Squabble Up. Maar eerst Fight. Dan een goede bor.
3: Galaxy. Galaxy.
4: Only station I listen to. Hip hop.
5: We're jumping in like that.
4: On the right here on my station.
6: The number one in hip hop and R&B.
7: Y'all know what it is, boy.

Broederliefde hier op Galaxy. Je hoorde stunten samen met K.A. Daarvoor zat Kendrick Lamar en Squabble Up. En Fight was er met Cillo. Goedemorgen. 4 uur geweest, laatste uurtjes van je derde werkdag van deze week. Misschien dat de eerste week is na je welverdiende zomervakantie, dat je weer aan de baas vasthangt voor de komende 10 maanden. Alvast uitkijkend naar die volgende vakantieweek die je waarschijnlijk gaat hebben tijdens de herfstvakantie of zo. Of misschien pas, weet je, tijdens kerst, oud en nieuw. Of misschien pas volgend jaar, dat zou ook kunnen. Dat is wel een hele lange reeks, denk ik. Hoe dan ook, we gaan je door de werkdag heen slepen hier op Galaxy. En natuurlijk door de avondspits richting huis met lekkere muziek. Ik heb zometeen Asje voor je klaar liggen met een oudje die heet Pop Your Color. Ook YG komt voorbij met de Drop a Location. Maar eerst de man die beweerde in 2026 geen platen meer uit te brengen. En zie daar de ene hit na de andere, die knalt de hitlijst in. Ik heb het over Frenna. Dit is zijn laatste.

0: YG en Mosey, samen met A Boogie with a Hoodie. Je hoorde Drop a Location hier op Galaxy. Daarvoor Usher en Pop Your Color. Ja, en die Usher die zal nog wel een keer nadenken voordat hij weer een fan op het podium haalt. Die hem gewoon keihard een blauwtje laat lopen, afwijkt. Omdat ze eigenlijk voor Chris Brown kwam. En verrennen daarvoor met Coca Buddy hier op Galaxy. De lekkerste plaat die hoor je de hele dag hier op Galaxy. Wil je iets aan de playlist toevoegen, dan kan dat. We gooien de lijnen open bij deze. Op 085-029-4x2. Laat van je horen. Zijn er van die nummers die je extra lekker door die laatste loodjes van de werkdag heen slepen. Dan ben ik benieuwd welk nummer dat dan is. 085-029-4x2. Hier is Issy SB in Colombiana.
1: Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B, and electro music. Better listen up. We are

0: Yo, Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Rooms, rooms, you know what I'm saying?
2: We are Galaxy Radio.
3: On FM, DAB, and in the free radio app.
4: This is Trendsetter, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of them like a thief in the night. This is Trendsetter, whatever she do, they bite.

0: Ik moet bij de titel van deze plaat altijd denken aan mijn collega Goudje. Ja, het heeft wat dat betreft helemaal niks te maken met deze plaat van Alessio met Doe Niet Lang. Maar hij is altijd een spelletje aan het spelen, gebaseerd op Mens Erg Je Niet. Dat heet Doe Niet Bang. Ja, en als er zoiets zou zijn als het wereldkampioenschap Mens Erg Je Nieten of Doe Niet Bangen, hè, dan zou Goudje daar zeker wereldkampioen in worden. Ik weet het zeker, want bijna niemand verliest van hem. Hè. Kost een hoop geld. Daarvoor Offset en Swing My Way. En Drake was er met Janice Shut The Fuck Up. 085-029-4x2. Zometeen Lil Kleine. Verzoekplaatje, dat heet Lijntje. Die krijg je zometeen te horen. August Alsina komt eraan met I Love The Shit. Maar eerst Gims en Distinct en Spider.
1: The sun is shining. The drinks are flowing. And the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel.
3: Galaxy Radio. Your summer, your station.
4: Maximum.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, wil je hyper, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.

0: voor het lijntje van Kleintje. Lil Kleine hier op Galaxy. Milo, laat het lukken. Daarvoor August Alsina met I Love This Shit. En Gims was er samen met Distinct en Spider. Ik moet nog even een onderwerp verzinnen voor vanmiddag. In het kader van het gesprek gaande houden. Ik ga er zo meteen aan 5 even aan beginnen. En wat het onderwerp gaat worden, ik heb nog geen flauw idee. Ik ga even kijken in de media wat er allemaal vandaag gebeurd is. Dus het kan van alles zijn. En als je zelf een onderwerp wil aandragen, be my guest, 085-029-42. Roxy Rosa zometeen, ik moet wat. Maar eerst Pop Smoke.
1: We are. This right here is
2: your station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy.
3: We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy. We are Galaxy.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden, gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro en dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En alweer een uurtje dichter bij je vrije woensdagavond. Ik heb zometeen Ricky Rosé voor je, oftewel Rick Ross met Fuck Cry. Idali komt eraan, nooit echt voor mij, maar eerst Ara Star, Where Do We Go?
2: We are Galaxy.
3: Let's get it. Bring the beat back. Bring the beat back. We back.
2: Let's get it. This is where the biggest stars come to play.

0: sometimes I ask myself, do thugs cry?
1: Ja, grote vraag, hè. Do thugs cry?
0: Mastermind.
1: De man mag niet huilen, zeggen ze wel eens, hè. Door de Ricky Rosé, Rick Ross en Lil Wayne hier op Galaxy. En daarvoor zat Idalie met Nooit Echt Voor Mij. En Ira Star was dan met Where Do We Go? Moet even vragen of Rick Ross zijn mond kan houden.
0: Shout out my engineer E-Mix.
1: Of je je mond even kan houden, zou ik zeggen.
0: Each and every one of your supporters.
1: Hij blijft gewoon doorlullen, hè. Eigenwijs. Hey, ik had je beloofd om een onderwerp voor vanmiddag te kiezen. Dus ik heb er even de krant op nageslagen van vandaag. Ja, wat opmerkelijke feiten die natuurlijk naar boven komen is. Er gaat een gerucht de ronde dat de Amerikaanse president Donald J. Trump een affaire heeft met zijn voorlichter. Hoe heet die kraai ook alweer die nou weggestuurd is? Die van 28, die zo ontzettend het haten was op de pers. Met een mond die als een soort van mitrailleur praat. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Ik ben even de naam kwijt. Maar ja, er is dus een nieuwe blonde dame aan het firmament. En daar zou dus Donald J. Trump zou daar dus een affaire mee hebben. Ik vraag me dan af, wat ziet zo iemand dan in deze oude president? Maar goed, smaken kunnen verschillen natuurlijk. Daar wil ik het even niet over hebben. Nee, ik wil het even over een ander belangrijk ding hebben. De Fabeltjeskrant komt namelijk weer terug. Ja, wie is er niet opgegroeid met de Fabeltjeskrant? Of klink ik dan echt als een oude lul? Maar welke serie uit jouw jeugd, die niet meer wordt uitgezonden, zou je nog een keer terug willen zien op televisie? Dat is de vraag van vanmiddag. Dus welke serie uit jouw jeugd, die dus echt indruk heeft gemaakt toen je klein was, zou je nog eens een keer terug willen zien in een nieuwe vorm op televisie? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen terug in de tijd met Ashanti en Baby, maar eerst Russian en Pongo.
2: We are your daily playlist provider.
3: You know his name.
2: We are Galaxy Radio.

0: are the real one.
1: Your home for hip-hop.
0: We are Galaxy Radio.

Lekkere throwback was dat van Ashanti. Een baby, baby, baby hier op Galaxy. En daarvoor zat Russian Ro Alejandro en Wizkid met Pongo. 085 029 4x2. Elke middag staat de lijn en wagenwijd voor je open. Een vraag van vanmiddag, ik heb hem net gesteld. Mocht je wat later inschakelen, zal ik het nog een keer stellen. Welke serie uit jouw jeugd zou je nog graag een keer op televisie terug willen zien in een nieuwe versie? Waar ben je mee opgegroeid? En dat naar aanleiding van het grote nieuws van vandaag. De Fabeltjeskrant komt terug. Ja, misschien dat je dat nooit gezien hebt of zo. Dat kan natuurlijk zijn dat je die leeftijd nog niet hebt bereikt, hè? Dat je met hele andere series bent opgegroeid. Dus maar ja, de Fabeltjeskrant komt wel een beetje uit mijn jeugd. En ja, ik vind het toch leuk dat dat terugkomt. Het zal waarschijnlijk wel in een nieuwe versie zijn. Het zal ook al AI gedreven zijn, denk ik. Het zal niet meer met die poppen zijn. Denk ik hoor, is mijn inschatting. Maar goed, het is wel leuk dat het nog steeds terugkomt. Dus welke serie uit jouw jeugd zou je graag terug willen zien op televisie? Waarmee ben je ooit opgegroeid? 085 029 4x2. Hier is Pink Panthers. Boy is a liar.

0: Je luistert naar Galaxy 104.2 in Rotterdam, op 95.6 in Den Haag en omgeving, op 95.7 in Groot-Amsterdam, op 95.4 in Noord-Holland, op 95.9 in Almere, Hilversum, in het Groene Hart en in Gouda en 103.4 in Utrecht te ontvangen met zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Controlando, mi está controlando.
1: This is
3: the sound.
1: Galaxy Radio.
3: Turn up that hip hop.
4: Balling hard on another hemisphere. Some

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy feature music.
3: I'm

0: Galaxy met Sicorni en ACSW. Je hoorde Met Mij Zijn en daarvoor Jay met Controlando. Hey, vanochtend in de krant stond dat de Fabeltjeskrant weer terugkomt. Ja, wie is er niet groot mee geworden? Dat is net pindakaas, hè? Althans, ik ben er wel groot mee geworden. Er komt een nieuwe versie van de Fabeltjeskrant. De Fabeltjeskrant overigens is uitgezonden in 80 landen. Ik wist niet dat het zoveel landen waren. Ik wist wel dat het in het buitenland te zien was met 80 landen. Dat is best veel. Maar er komt dus een nieuwe variatie. En mijn vraag aan jou was namelijk... welke serie uit jouw jeugd zou je nog graag een keer terugzien op televisie in een remake? Dit zijn wat reacties.
1: Voor mij absoluut de A-Team. Ik was toen een jaar of 12 en ik vond B.A. Baracus echt de man.
0: Ja. Yeah.
1: Dat dusje, die achtervolgingen en dan iedere aflevering weer van niks een tank bouwen.
0: Kijk.
1: Maak daar maar een moderne versie van, maar dan wel met dat zwarte busje.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
0: Kijk, en het mooie was, ze schoten echt alle kanten op en er werd nooit iemand geraakt in de A-Team. Is dat nooit opgevallen?
1: Ik zou

steeds bij de bel terug willen. Ik was toen 14 en volgens mij was ik stiekem verliefd op Kelly. Het was zo'n serie die je na school keek. Ik zou wel willen zien hoe ze dat nu doen met TikTok, groepsapps en al die social media.

tijdrijder. Ik was 10 toen ik dat voor het eerst zag. Een auto waarmee je kon praten was toen echt science fiction. En nu hebben auto's daadwerkelijk AI. Knight Rider, a shadowy flight into the danger.

Hij juicht uit, die band dit hoor. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. En vooral die auto ook, hè, met dat lampje aan de voorkant. Ja, wie is er niet groot mee geworden? En je luistert naar Galaxy, zometeen Drake en Kendrick Lamar. Eerst heb ik Jack Harlow voor je met First Class.

0: met First Class. 085 029 4x2. Als je nog een keer oude series terug op tv wil hebben, naar aanleiding van dat bericht vandaag dat de Fabeltjeskrant terugkwam. En ik moet eerlijk zeggen, het zijn vooral mensen die ja, een beetje in de wat oudere leeftijd zijn die reageren. Waarschijnlijk hebben die ja, series die echt van, nou, ik zou zeggen, nu tot 5 jaar geleden op tv waren, geen indruk achtergelaten bij heel veel mensen. Dus of die mensen bellen gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook, hè. Hey Galaxy, zometeen gaan we richting 6 uur. En dan beginnen we officieel aan je vrije woensdagavond. De lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Ondertussen even met je doornemen wat er vanavond allemaal op de radio te horen is. Straks tussen 7 en 9 uur Cartier en DNA in de Cartier en DNA Show Hotline. Met vanavond speciale gast I'm Aisha. Ze zal in de studio aanwezig zijn. Dus vanavond tussen 7 en 9 uur. Cartier en DNA in de Cartier en DNA Hotline Show. En vanaf 9 uur Vibes by Axt. Gepresenteerd door Marvin Banda en zijn hele crew. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Hoor je vanavond weer vanaf 11 uur. En zij neemt je de nacht mee in.
1: These are the Afro Sounds of Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, we gaan eraan beginnen aan je vrije woensdagavond. Het is 19 augustus 2026 en ik ben nog een uurtje bij je. Boss B tot 7 uur. Sleep je door de files heen. Zometeen Nelly en Kelly met Dilemma. Dan Tolliver komt eraan met Second Hand. Maar we trappen af met Fresh en KM. Bare Minimum.
0: More music you came for.
3: Back.
0: Boss B is back on.
3: Keep you coming back.
0: Here on Galaxy Radio.

0: Nelly en Kelly. Een Galaxy Throwback, zoals je ze hoort op ons spin-off kanaal Galaxy Throwback Radio. Je hoort Dilemma daarvoor. Dan Tulliver, Secondhand en Fresh en KM waren er met Bare Minimum. 085-029-4x2, dat is ons nummer. Elke middag staat als wagenwijd voor je open. Je kan op dat nummer bellen. Je kan ook een WhatsApp-berichtje sturen of even een berichtje achterlaten. 085-029-4x2. Wat zou je graag willen horen? Wil je gewoon een reactie achterlaten? Even je gal spuwen? Moet er iets van je borst af? Of iets anders? 085-029-4x2.
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
3: You about to witness hip-hop.
1: With Boss B.

0: Galaxy.
1: Yo, ben onderweg en lekker naar jullie aan het luisteren.
0: Mooi.
1: Lekker bezig, mannen. Galaxy is top.
0: Dankjewel. Hier is August Alsina samen met Lil Wayne op Galaxy. Hier is Bottom of the Bottle.

0: Baby Keem uit de Airplay Top 20 samen met Kendrick Lamar. Je hoort een Good Flirt. Daarvoor uit het WK 2026. Shakira samen met Burner Boy en Die Die. De Wu-Tang Clan was er met Protect Your Neck. En Kalani met Usher en Shoulda Never. Het is 6:45 geweest hier op Galaxy. Straks om 7:00. De Cartier en DNA show met Cartier en DNA. Hoe kan het ook anders? Vanavond natuurlijk weer de hotline versie. Met als speciale gast vanavond I'm Aisha. Vanaf 9:00 hoor je Vibes met Marvin Banda en de hele crew. En vanaf 11:00 onze eigen nachtkoningin Rosa G. Mocht je vannacht moeten werken, mocht je nu net zijn opgestaan, bezig zijn met je ochtendritueel in de avond. Hè? Dagen die draaien om. Luister zeker vannacht ook naar Galaxy, want we draaien 24/7 de beste muziek voor je.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer. Your soundtrack of summer.

0: Hey Jay Tracy, samen Doughboy, what a stupid. En daarvoor Drake en Teenage Fever. Zijn we klaar voor Cartier en DNA? Ja, de fans staan in grote getalen te wachten. Hey, ik spreek je morgen weer om 4 uur, hoor.
1: Galaxy. Summer vibes loading.

0: This is
1: The guard.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in. A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Mocht je denken, waar zijn ze nou? Nou, we zijn gewoon hier hoor. DNA, je bent er.
1: Ja, we zijn er, we zijn er.
0: Je hebt geluisterd naar NASA, Distinct, Gilly, Gilly.
2: Dit is de Cartier en DNA Show. Elke woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 hier op Galaxy.
0: Inderdaad, ja, welkom bij een nieuwe Cartier en DNA's hotline op Galaxy Radio. De plek waar wij situaties bespreken die iedereen kent, maar eigenlijk niet hardop durven te zeggen. Relaties, geld, vriendschappen, ja, je kent het wel. En natuurlijk heb ik vandaag weer een hotline team bij mij in de studio. Vandaag niemand minder dan I am Aisha bij ons in de studio. En later in het tweede uur Kira SVP, toch DNA?
1: Ja, zeker. Het is echt een gezellige show vandaag.
0: Als je het zegt, ja. En we gaan het ook hebben over AI-muziek, want dat is blijkbaar deze week helemaal in de...
1: Huh? Ja, crazy man. Ik ben
0: volksmond.
1: Ook echt benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Gedrag dat we allemaal herkennen, maar soms liever niet toegeven. Dat en nog veel meer. En belangrijker, dit is natuurlijk de hotline. Heb jij vragen, kan je ze altijd stellen aan mij en DNA. En natuurlijk gaan we en proberen wij jou te helpen. 085 029 4x2. Je gaat luisteren naar...

0: Nou, Dina, weet je waar je naar luistert nu?
1: Vertel.
0: Dat weet je dus niet. J. Cole. PJ Legacy natuurlijk hier op Galaxy Radio. Nou, jij weet het inmiddels hoe het werkt. En via onze socials kan jij je situatie, dilemma en vragen insturen. En natuurlijk hebben wij jouw mening nodig. Dat kan je geven via 085-029-4x2. Nou, want soms heb je niet eens advies nodig van iemand met een diploma. Soms wil je gewoon weten, ben ik nou de enige die dit raar vindt? Toch, Diana?
1: Ja.
0: Nou, diegene die ons gaat helpen om deze dilemma's of hotline eigenlijk te beantwoorden, dat is natuurlijk I am Aisha. Aisha, what up?
2: Hoe is het? Hoe is het?
0: Ja, ik heb jou lang... Hoe lang heb ik jou nou niet gezien?
2: Zeker 10 jaar.
0: Nee, ik heb je wel een 10 jaar nog gezien.
2: Oh, grapje.
0: Maar 10 jaar heb ik inderdaad. Ja, inderdaad, dat denk ik wel, ja. Maar ja, muziek uitgebracht natuurlijk niet zo lang geleden. We hebben hem net gedraaid samen met Firstman.
2: Ja, klopt.
0: Nieuwe muziek op komst? Of daar kunnen we niet te veel over kwijt?
2: Ja, nee, ik ga nog veel meer droppen.
0: Nog veel meer?
2: Ja, ja, ja.
0: Duidelijke taal.
2: Ja, ik werk al aan het derde project nu.
0: Oké, wow.
2: Ja.
0: Oeh, harde werker.
2: Ja.
0: Nou, vandaag gaan we ook hard werken, want we gaan de vragen beantwoorden van sommige mensen die vragen hebben ingediend.
2: Leuk.
0: Een paar hotline vragen, zoals dat heet, naar DNA. Je mag de eerste vraag, volgens mij, die is binnengekomen.
1: Ja, hotline vraag 1. Je partner zegt dat je te jaloers bent, maar ondertussen doet diegene precies de dingen waarvan je weet dat jij er onzeker van wordt. Ben je dan jaloers of geeft je partner gewoon een reden om jaloers te zijn?
2: Bro, okay, ik heb het al gezien. Jullie moeten mij elke week gaan uitnodigen. Diegene is zo hard aan het gaslighten.
0: Oef. Ja, dat is eigenlijk waar het op neerkomt, toch?
2: Tuurlijk!
0: Dus je partner zegt dat je te jaloers bent, maar doet zelf die dingen. Is dat wat het eigenlijk is?
1: Ja. Ja, nee. Dus bijvoorbeeld, ik geef aan van, ik word onzeker ervan als dit en dit en dit gebeurt.
0: Ja.
1: Niet, ik doe dat niet, maar de persoon in kwestie.
0: Ja.
1: En mijn partner doet dat expres toch, zeg maar.
0: Oh, dat is gewoon gemeen zijn.
2: Ja, dat express. Is sadistisch.
1: Ja, expres, ja.
0: Ja, maar is dat een partner? Want een partner is dan toch meer... Samenwerken toch, Aisha, respect.
1: Nee, ik zeg zomaar, er staat niet expres. Diegene heeft niet gezegd expres, maar ja, diegene doet wel gewoon de dingen.
0: Ja, met schijt.
2: Als jij hebt aangegeven dat het je pijn doet en diegene blijft het doen, is dat expres.
0: Oké, maar het kan te zijn, jaloers is niet per se, oké, pijn, dat is wel pijn. Maar jaloers betekent soms, misschien kan jij ook te ver gaan waardoor je jaloers wordt, toch? En iemand eigenlijk zijn, ja, hoe zeg je dat? Soms wil iemand gewoon iets kunnen doen, gewoon bijvoorbeeld uitgaan, is niet zo gek.
1: Toch? Maar misschien moet diegene gewoon werken aan zijn onzekerheid.
0: Dat is wat ik bedoel. Nee.
2: Kan je die zin nog één keer oplezen?
0: Ja, precies.
1: Je partner zegt dat je te jaloers bent. Okay. Maar ondertussen doet diegene precies de dingen waarvan je weet dat jij onzeker wordt.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, oké. Okay.
1: Ben je dan jaloers of geeft je partner
2: We hebben niet genoeg context, man. Ik zeg je eerlijk.
0: Klopt. Maar Aisha, dus stel je voor, ik word jaloers dat jij heel de tijd uitgaat. Ja.
2: Ja,
0: maar betekent dat dat je moet stoppen met uitgaan, zeg maar? Dat is ook misschien...
2: Nee, kijk, het is gewoon... Als je een relatie hebt, is het sowieso een beetje geven en nemen, toch?
0: Ja.
2: Dus als jij toen je single was 10 keer in de maand uitging, is het logisch dat je misschien gaat minderen naar 4 keer in de maand of 2 keer in de maand.
0: Ja, gezonde balans, zeg maar, middenweg.
1: Ja.
0: Mooi, dat is eigenlijk een hele goeie.
1: Ja. Elke week ben je welkom.
0: Nu pas wel, hè?
1: Nee, net was het nog gaslight, hè? Laten we dat niet vergeten.
0: Oké, nou, vraag nummer 2.
1: Je beste vriend begint ineens om te gaan met mensen die jou vroeger slecht behandeld hebben. Zeg je daar iets van of laat je het gaan omdat het haar leven is?
2: Meteen ex-vrienden.
1: Ja?
2: Meteen.
0: Ja. Want dat is moe als een op.
2: Can't trust you.
0: Ik kan je niet vertrouwen. Het is net als toen mijn vriendin... Dit is een gek verhaal, Aisha. Okay. Maar op een gegeven moment woonde mijn vriendin samen met mijn ex. Per ongeluk. Ex, het was een studentencomplex en mijn ex woonde in dat complex en mijn nieuwe vriendin ook. En het is niet dat ze elkaar kenden of wat dan ook, maar ik dacht... Niet dat je wordt geïndoctrineerd met die slechte takkies over mij, laat gaan. Kom maar gewoon bij mij wonen. Kom maar gewoon bij mij. Dus sowieso, no man.
1: Maar hoe geef je dat dan aan je partner?
0: Nou, het is niet per se mijn partner.
1: Oh nee, aan jou. Hoe geef je dat aan je beste vriend?
0: Ja,
2: dus diegene wist het niet?
1: Nee.
2: Nou, dan ga ik het gewoon eerlijk zeggen van luister, dat zijn mijn ops. En ja, ik vind niet dat je... Ja, je mag zelf bepalen, het is jouw leven. Maar als je voor hun kiest, dan moet ik helaas...
1: Ja, het is echt een of het andere.
2: Aan de andere kant.
0: Ja, precies. Ja. En ja, ook definieer ook slecht behandelen. Hè. Dat is ook weer relatief. Maar ik
1: ja, maar jij voelt je slecht behandeld. Ja, dat is niet, dat nee, is niet ja, dan, fout. Dat is nooit nee, fout.
0: Right. Als je mijn beste mattie bent, dan ride or die, nigga.
1: Dan behandel je me nu ook slecht.
0: Ja, toch?
1: Oké, weet je de laatste vraag? Vraag 3. Je hebt 50 euro op je rekening en je vrienden willen vanavond uitgaan.
0: Mm.
1: Ga je mee en zie je morgen wel hoe je je huur of boodschappen betaalt?
0: Waarom wordt er gelachen?
1: Maak jij dit mee?
0: Moet ik je mic aanzetten? Hier is die mic aan, dat is jongen. Kom maar. Hallo, stel jezelf voor aan de luisteraar en vertel, waarom zat jij te lachen aan de zijkant?
3: Hallo, ik ben Priska.
0: Hey Priska.
3: Ik ben mee met Aisha, maar die vraag, ja, kom een beetje bekend voor, hè.
0: Ah.
3: Want er is één tune, is een geweldige tune, want jij gaat uit, maar kan er niet betalen.
0: Wie zal die ook alweer zijn? Zij is gewoon hier in de studio, jongens.
3: Hallo. Number 1.
0: En zometeen gaan we dat nummer ook ontleden. Maar oké, dus je hebt 50 euro op je rekening. Je vrienden willen vanavond uit. Ga je mee en zie je morgen wel hoe je huur of boodschappen betaalt. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Of blijf je thuis?
2: Ten eerste is het sowieso hypothetisch, want ik ga never alleen maar 50 euro op mijn rekening hebben. Ever, never in life.
0: Ik hoor je.
2: En ten tweede, ik zou niet meegaan.
0: Oké, duidelijk het al. Oké, dat is de
1: verstandig.
0: Meest verstandige antwoord. Wij het hier niet mee eens. Laat weten waarom. Via 085-029-4x2. Oké, je gaat luisteren naar Thames. Me and you. Ben zo bij je terug. Oh.

0: Yo, Danny hier van Fleva in Ja Ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Ja, wat een heerlijke zomertrek. En dat om 7:30 hier op Galaxy Radio. Kelani met Folded. En Aisha nog steeds in de building.
1: Yes.
0: Aisha, jij hebt natuurlijk een track die voor veel mensen nog steeds herkenbaar is. En voor mij echt in mijn hart zit. Zulke dingen doe je.
1: Ja.
0: Ja, de track verscheen in 2015 alweer. En gaat eigenlijk over gedrag waarvan je denkt, kom op, waarom doe je dit? Uitgaan terwijl je je huur niet kan betalen, met je partner zijn, maar eigenlijk ondertussen naar iemand anders blijven staren en je uitstraling veranderen zodra je meer geld hebt. Toch, Dena?
2: Ja,
0: dat zijn de dingen die worden gezegd.
2: Dat heb ik wel begrepen.
0: Nou, het zijn situaties die misschien grappig klinken, maar je kan er ook met een maatschappelijk oog naar kijken.
1: Oké. Okay.
0: Dus aan jou, Aisha of Dena, je had een paar vragen.
2: Ja, zeg maar nu als je 11 jaar later de track bekijkt.
1: Ja.
2: Zou je dezelfde dingen benoemen of zijn er ook andere dingen die je op zou noemen?
1: Waarschijnlijk gewoon dezelfde dingen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Is het nu niet veel erger, zeg maar? Gaan er nu niet juist meer mensen uit terwijl ze de huur niet kunnen betalen?
0: Nee, ik denk dat er sowieso minder mensen uitgaan in het algemeen.
1: Ja.
0: Dus, ja, ik denk, ik zou juist stimuleren. Ga uit. We verliezen money, ga uit. Oké, nou goed. Welke regel uit het nummer zou je vandaag anders formuleren? Of zou je geen regel anders formuleren?
1: Nee, ik was sowieso non-explicit. Als Dio er niet op stond, dan was het eetje nooit

0: Was het eentje nooit gekomen?
1: Duidelijk. Even kijken.
2: Is social media volgens jou de reden dat mensen soms hun leven proberen uit te stralen dat ze eigenlijk helemaal niet hebben?
0: Ja, sowieso. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, een kennis van... hij zei, ja, ik wil geen social media, want ik word er onzeker van.
1: Oh, maar dat snap ik wel.
0: Ja, ik ook. Ik vond het ook sterk dat hij dat durfde toe te geven.
1: Ja, ja, ik denk, worden we niet allemaal onzeker, als we heel eerlijk zijn?
0: Nee, ik niet. Nee? Omdat ik weet dat het nep is. En je, zelfs wanneer het niet nep is, dan ben ik gewoon alleen maar blij voor je als je biljonair bent of whatever, of superknap bent.
2: Geen
0: ik ben
2: wel,
0: gewoon super blij
2: toch?
0: Voor je. Ja, het boeit mij echt niet.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben geen hart.
1: Maar het feit dat je geïndoctrineerd wordt of dat je urenlang spendeert op zo'n social media app, lijkt mij heel erg ongezond.
0: Dat wel.
2: Ja,
0: dat
2: is ongezond.
1: Zulke dingen doe je gewoon. Je zit heel de dag op Instagram. Kijk, zie je, we kunnen een deel 2 maken hoor. Pas op jongens. Wat is iets waarvan jij tegenwoordig denkt, zulke dingen doe je gewoon niet meer? Laat het gaan. Laat het gewoon in het verleden, jongens.
0: Ik vind dat we een beetje moeten stoppen met mensen die fouten hebben gemaakt. En dan in de media worden aan de paal genageld. En dan is het opeens van, oh, met die mag je nooit meer omgaan. En met die mag nooit meer op tv. En die dat vind ik echt onzin. Daar
1: ik
0: moet
1: ga
0: echt
1: een
0: mee
1: applaus
0: stoppen.
1: Geven voor deze mooie grote woorden van jou, Aisha.
0: Ja, man, ik ben echt helemaal zat.
1: Ja, eigenlijk wat je zegt is, hey, iemand heeft een fout gemaakt. Maar het sierde toch juist dat iemand een fout maakte, ervan leerde en dat we diegene vergaven.
0: Right.
1: Het lijkt tegenwoordig alsof mensen bijna niet meer... Bijvoorbeeld muzikanten die worden gecanceld. Oké, ze treden weer op. Ja, nee. Ja, bro, ik moet toch gewoon nog steeds belasting betalen? Zeg maar, mag ik niet meer deelnemen aan live?
0: Precies.
1: What's
0: en alleen maar omdat diegene onder een vergrootglas staat. Want jouw leven ziet er vast niet zo perfect uit.
1: Precies, dus, inderdaad, man.
0: Ja.
1: Ja, wauw. Dat zijn hele mooie woorden, man. Ja. Ik zeg je eerlijk. Mm. Als je jezelf uit 2015 tegenover jezelf uit 2026 zou zetten. Yeah. Waar zou je dan het grootste verschil tussen die twee versies zien?
0: Met de Giro-account.
1: Ah, say no more, say no more. Mag ik 50 euro?
2: Om uit te gaan.
1: Om uit te gaan.
2: Of voor de huur.
1: Nou, zal ik hem lekker draaien dan? Hier komt hij. Hey Maisha, mocht je niet weten waar ik het over heb, dit is natuurlijk

0: goedkoop, nu speel je een dame.
1: Ja, ja, ja, zulke dingen doe je. Abonnement. Bob Marley, One Love.
2: Galaxy. Yeah, I run the streets.
3: Yeah, we are Galaxy.

0: Je hoort blijf rustig KM. Ja, het is weer tijd voor de hotlinevraag van de week, DNL.
1: Ja. En deze week gaan we door naar een onderwerp waar de afgelopen dagen ontzettend veel over wordt gepraat.
0: Nou, vertel, over wie wordt gepraat?
1: Er wordt gepraat over AI en muziek. Maar op social media gaat het momenteel rondom de nieuwe track Misleiden van Lil Zane.
0: Is het niet misschien de marketingplan? Die track heet al Misleiden.
1: Het is niet een marketingplan.
0: Ik zou dat hebben gezegd als ik was. Ja. Yo bro, dat is allemaal een plan, bro. Ja, jullie tijden erin. Hier is mijn echte single, bam.
1: Nee, dit was de echte single.
0: Dit was, ja.
1: Ik zag de marketing,
0: we
1: dit
0: hebben
1: was
0: nog nooit zo
1: single.
0: Goed horen rappen. Ik hoor wat je zegt.
1: Oké. Weet je, luisteraars en mensen online begonnen zich af te vragen. Of nou, ze begonnen zich eigenlijk niet af te vragen. Het was heel duidelijk of er AI is gebruikt bij de muziek.
0: Oké.
1: En dat brengt ons eigenlijk bij een veel grotere discussie. Want AI wordt steeds beter. Stemmen kunnen worden nagebootst, producties worden gemaakt, foto's en video's worden volledig gegenereerd. Mm-hmm. Maar wanneer houdt de inspiratie op en wordt het gewoon nep?
0: Ik denk, als ik het zelf mag beantwoorden als eerst, wanneer je alles laat doen door AI. Ik vind het niet erg als je AI implementeert in je muziek. Ik zie dat net als bijvoorbeeld autotune. We zingen niet
1: gewoon
0: allemaal autotune. Ja, als een tool gebruik je het, prima, ik snap dat nog wel. Maar ik denk als je alles door AI laat doen, van tekst tot aan zangkunst of wat dan ook, dan denk ik oké, ja bro, dit is niet echt meer muziek maken, dit is gewoon, ja, weet je.
1: Ja, weet je wat ik het heb vooral ook met deze pokoe? Het is niet alleen een AI pokoe, maar hij heeft ook die tekst genakt van een Amerikaanse pokoe.
0: Ja, klopt, want de tekst is gestolen toch? Want ik hoorde het nummer en ik dacht, hé, maar dat lijkt niet op dat nummer. Waar mensen
1: ja,
0: claimen
1: nee,
0: dat
1: precies
0: hij
1: de tekst
0: heeft gestolen.
1: Wat hij waarschijnlijk heeft gedaan is gewoon de tekst, gewoon de
0: in Nederlands.
1: Ja, toch.
0: Wow, wat vinden jullie daarvan, dames?
2: I mean, ik zou het nooit doen. Wat niet doen. Die vraag was heel breed.
0: Wat
2: is de vraag?
0: Ja, oké, ik hoor je.
2: De tekst van Lil Zane, zijn tune, is zeg maar vernederlands van een andere Engelse tune.
0: Ja.
3: Ja, dat zou ik niet doen.
2: Maar dat is dan toch
3: plagiaat.
2: Plagiaat.
0: Dat is ook plagiaat.
1: Ja, maar die andere guy komt er nooit achter. Die Block Europe.
0: Ja, nu
1: ja
0: dus
1: trouwens,
0: wel.
1: Die Block Europe komt er wel achter. Man.
0: Ja, die Block Europe.
2: Hij is ook in Nederland. Hij is vaak in Nederland.
1: Ja, toch? Ja. Ja, jij bent natuurlijk singer-songwriter.
2: Mm-hmm.
1: Zou je zelf AI gebruiken in je pokus?
2: Ik heb het wel gedaan, maar ik I don't prefer. Zeg maar, ik hou sowieso. Ik heb een hele strenge mening op AI. Ik vind dat als je het zelf niet kan, dan moet je het niet doen. Maar dat is. Ja, dat is natuurlijk heel.
0: Ja, dat is heel breed.
2: Het is ook wel een beetje wack om te zeggen. Want AI heeft me ook wel geholpen met off-teksten. Je weet toch, ChatGPT en al die soort.
0: Ja.
2: Dus, maar dat zijn hele kleine dingetjes. Maar ik laat het niet mijn tune overnemen.
3: Maar, kijk, ik vind, als je bijvoorbeeld wij, toch, we doen dit al sinds 2010 of 9, of ja, weet toch? Ik veel, hoe lang geleden. We hebben al laten zien dat wat we zonder AI kunnen. Spotify bestond niet eens toen ik pokus begon te drukken.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Dus, snap je, ik heb 14 platen, ik weet heus wel wat ik kan. Dus als ik nu een pokoe door AI gooi, omdat AI misschien iets in die productie doet wat ik niet zelf kon horen, of een koortje waar ik niet zelf op kwam, vind ik het niet erg.
0: Nee, maar
3: ik
0: weet dat ik het ook zonder kan. Dat is het als een tool gebruiken.
3: Dus, maar als jij gewoon echt letterlijk geen do, re, mi, fa, sol, let, die, do kan houden en je gaat gewoon AI gebruiken en eigenlijk, ja.
0: Maar dat is dus de crux waar we in zitten, toch?
3: Dan vind ik dat eigenlijk wel een beetje
1: raar. Waar ligt de grens?
0: Waar ligt de grens? Want wij voeden het door dit te doen.
3: Als je het niet kan, als je het zonder AI niet kan, moet je het laten. Dat vind ik.
2: Ja,
3: dat
1: Lil Zane.
2: Daar ben ik het ook
1: niet. Nee.
0: Niemand zei dat.
1: Ik zei dat.
0: Nobody, man.
1: Ik zei dat.
0: Oké, duidelijk. DNA zei dat, ja. Nee, sorry.
4: Je hoort het hier op Galaxy Radio.
1: Maar vind je dat, stel je voor, inderdaad, hij heeft AI gebruikt of mensen gebruiken AI. Vind je dat de artiest dan moet melden wanneer dat is gebeurd?
3: Nee, maar ik heb wel gelezen dat het binnenkomt.
2: Oh ja, dat gaat komen.
3: Dus
2: dat gaat
3: dan
2: komen.
3: Ga ik AI skippen. Nee, maar ik wil dat niet.
0: Het is al zo volgens mij. Alleen het is niet strafbaar of in ieder geval. Maar ik weet wel dat het al soort van zo is.
3: Op Spotify.
0: Nee, Spotify niet, maar YouTube wel, toch? YouTube, nee, als je AI gegenereerde dingen doet op YouTube, mag je geen geld aan verdienen.
1: Nee, maar ook op Spotify wordt het aangegeven ook.
2: Okay.
0: Ja, toch, Spotify wordt het aangegeven.
1: AI generated.
0: Ja, precies, ja.
3: Ik wil dat niet.
0: Ja.
1: Maar weet je wat er ook kan gebeuren nu dus, zeg maar? Dus mensen kunnen zomaar een verse van jullie hebben nu. Snap je wat ik bedoel? Ik kan jouw stem in AI gooien.
3: Ja. Opnieuw,
0: oh, ja. Ja.
1: Dus jouw stem kan worden gegenereerd in AI, toch?
3: Ja. Mm-hmm.
1: Dus in de theorie zou ik nu een pokkel met jou kunnen hebben, terwijl ik geen pokkel met jou heb.
3: Ja, maar hey, dan haalt mijn publisher haalt het offline.
4: Ik zeg bij deze, doe het allemaal.
3: Ja, doe het.
4: Doe het allemaal. Ik wil dat jullie dat 1000 keer doen. En dan kom ik over 2 jaar, kom ik bij je terug. Ja. Ik kan proof alle verses met mijn stem. Ik kan proof het. Het is featuring Cartier. Het is allemaal geapproved. Dus let's go. Nee, zou je akkoord gaan met een AI-versie, Priska of Aisha?
3: Met een wat?
4: AI-versie van jouw stem als je daar zelf geld aan verdient.
1: Dat is een mooie vraag.
4: Weet dus je, er is een preset van I am Aisha's vocal in de nieuwe Logic.
2: Ik denk dat het ook voor jou meer ligt of het ten eerste een goede tune is.
3: Ik denk het niet. Ik ga het niet doen. Want iedereen kan nu alles zeggen en dingen waar ik niet achter sta.
2: Ah,
3: okay,
2: Nee,
3: ik wil dat niet. Ja, ik wil dat echt niet. Ja. Opeens zing je over the devil en shit. Ja. Nope.
4: Nou goed,
2: ja, maar if you can approve it.
4: If you can approve it.
3: Ja, misschien.
4: Ja. Goed, is AI de toekomst of AI verpest muziek? Nu al, laat dat weten via 085-029. 4x2 ben ik zo bij je terug. Na Amy Grace en EZSB, maar eerst Capone en Noriega.

0: Ja, echt hip op door je radio hoor. Zelfs Aisha zei, zo, dit naam heb ik lang niet gehoord. Ja, Capone en Noriega en Mobb Deep zelfs. Wow. Ja, Aisha, ik wil je echt bedanken dat je bent langsgekomen.
1: Graag gedaan, ik wil jullie ook bedanken.
0: En ik wil je vaker zien, maar overal. Ik wil je vaker horen, ik wil je vaker zien shinen. Ik heb gehoord! dat er een podcast aankomt waarschijnlijk. Zo zag ik ergens gebeuren op Instagram.
2: Ja, Instagram.
1: Ja, dat toch? Klopt, hebben jullie goed gezien. Jullie zijn scherp.
0: Ja, dat zijn we inderdaad. Ja, nee.
1: Ik had een pilot opgenomen met Goudje en Romeo Donk. En die podcast die moet gauw komen.
0: Nou, mocht die komen in ieder geval, Aisha, de deur is hier altijd voor jou open. Priska ook, dankjewel dat je er was.
1: Dankjewel.
0: En ik wens jullie een hele fijne, mooie avond en mooie dag.
1: Thanks, jullie ook.
0: Lobby, tot de volgende
3: keer. Check out the music. Next.
4: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022. Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: Donna Burna Boy. Nou, ik durf de naam bijna niet te zeggen en al te kondigen hoor. Hallo zeg! Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio met Cartier en DNA. En versterking is aangekomen voor het tweede uur. Van Zeiss artiesten zou ik je kunnen zeggen inderdaad. En komt uit Amsterdam kan je ook zeggen inderdaad. En heeft dit jaar onder andere op het moment gestaan. Ja, ik heb het over Kira SWP, die is bij ons. En welkom bij de hotline dan, Kira.
1: Yes, dankjewel.
0: Hey, we gaan het niet doen zoals een standaard interview. Geen hoe gaat het met je en al die bullshit. Maar ik ben eigenlijk gelijk benieuwd. Want jij zit als artiest midden in een wereld waarin muziek, social media en persoonlijke dingen eigenlijk allemaal door elkaar heen lopen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, daar ben ik eigenlijk benieuwd. Wat is iets waarvan mensen denken dat het onderdeel is van het artiestenleven, maar wat in werkelijkheid zwaar wordt onderschat?
1: Ik denk misschien altijd bij optredens dat mensen altijd denken dat het altijd maar om flessen gaat, alcohol. Ja. Dat is niet altijd hoor. Soms is het ook gewoon komen, optreden en weer weg.
0: En gone. Ja. Daar zit ook nog een ander randje aan. Daar had ik gisteren een gesprek over, maar dat ga ik zo meteen vertellen. Wat vind je belangrijker? Een kleine groep mensen die echt fan van je is? Of honderdduizenden views van mensen die je naam morgen alweer vergeten zijn?
1: Kleine groep mensen, 100%.
0: Oké. Als een andere artiest met minder talent veel groter wordt dan jij, ik heb die vraag niet zelf verzonnen, kijk naar die jongen links van jou. Hoe voorkom je dat je jezelf gaat vergelijken?
1: Wat als een andere artiest, sorry nog een keer?
2: Dus stel je voor dat een artiest, je ziet op TikTok, ziet iedereen maakt pokoe tegenwoordig.
1: Ja.
2: En je ziet mensen die minder talent hebben dan jij.
1: Ja.
0: Die AI gebruiken bijvoorbeeld.
2: Lil C.
0: Nee, maar... Dat is niet wat ik zeg.
2: Maar diegene gaat harder dan jij.
1: Ja.
2: Dat is toch kut? Dan ga je jezelf automatisch vergelijken. Maar hoe voorkom je dat? Vergelijk je jezelf daarmee eigenlijk?
1: Ik wilde dat dus eigenlijk zeggen. Ik vergelijk mezelf nooit met iemand. Ik vergelijk mezelf alleen maar met mezelf van gisteren.
0: Ja, oké. Okay. Okay, dus je bent je eigen voorbeeld en je eigen concurrent, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Kun je tegenwoordig nog gewoon iets posten zonder na te denken over hoe het op social media gaat presteren?
1: Eerst hecht ik daar wel veel waarde aan.
0: Ja.
1: Maar nu steeds minder. Het boeit me eigenlijk ook niet zoveel wat mensen van mij denken.
0: Uh-huh.
1: Dus eigenlijk met social media hetzelfde.
0: Even gaan terugblikken op een paar vragen, want we hebben je een beetje leren kennen. Of is er nog iets dat jij wilt vragen, Dina? Ook belangrijk.
2: Nou, wat is bijvoorbeeld erger? Een nummer droppen waar niemand naar luistert? Of een nummer dat viral gaat, maar waar je zelf niet achter staat?
0: Dat is de story van elke muzikant, Dina.
2: Ja?
0: Ja.
2: Sta jij niet achter de pokus die viral zijn gegaan?
0: De grootste hits, denk ik echt. Ja, is dit echt? En waar je hart en ziel in zet, zeg maar.
2: Ja.
0: Nee, jullie fokken niet met die. Is dat echt wat het is? Dat is gewoon een crux.
2: Dus dat is erger eigenlijk. Ook, maar is dat voor jou ook?
1: Ja, ik vind het land als Nederland ook wel een beetje dat ik soms denk van ja.
2: Gaat dit
1: het is niet echt een goede maatstaf.
2: Ja, oké, ik hoor je.
0: Ja, oké, ik hoor wel wat je
2: maar zegt. Maar dat is wel het speelveld waar we in spelen.
1: De meest random dingen gaan viraal.
2: Zoals wat?
0: DNA.
1: Hallo! Doet hij dit nou echt?
2: Ja, ik ben gewoon benieuwd. Ja,
0: dit is wel de hotline, ik hoor je.
1: Ja, dan, ik kom nu eventjes niet echt
0: nee,
1: op iets.
0: Nee,
1: ik kom even niet.
0: Maar wie hebben we deze week ook?
2: Ik kan wel een paar dingen opnoemen.
0: Oh ja, vertel.
2: Ik zie een pokoe van Jordi bijvoorbeeld. Ik denk, what the fuck is dit? Nou, even serieus.
1: Wie?
0: Jordi,
2: ja, sowieso. Met Alessio, trouwens.
0: Okay.
2: Shout-out naar Alessio. Okay. Aardige guy, we zijn nog steeds vrienden. Maar ik vind die pokoe bijvoorbeeld niet lid of zo. Dan denk ik van, what the fuck is dit? En dan gaat het wel viraal. En dan ergens waar ik mijn hart in heb gezet. Ik liep de kree in de studio bijvoorbeeld. Huilen, hè?
1: Hondenspies.
2: Ja, toch. En dan zie ik dit en niemand checkt het.
0: Maar er is wel iets belangrijks wat ze heeft gezegd door Kira. Want ze zegt, wat mensen zien als je gaat optreden. Flessen, dit en dat. Maar er is nog een ander aspect. En ik had daar gisteren met een andere artiest over Def. En we hadden dan 5 dagen die New Wave shows gedaan. En hij zei tegen mij, na die 5 dagen moest ik 1,5 maanden van terugkomen. Ik werd gewoon, ik viel gewoon in een gat. Ik werd deprimerend. En ik zei, we hebben dat allemaal gehad, man, bro. We zagen allemaal het leven niet meer zitten. En het komt omdat je in die week zoveel bezig bent met hoge prikkels. Iedereen doet alles voor je. Dat ja, als je gewoon teruggaat naar je normale leven, ja, dan valt dat allemaal weg.
2: Wanneer was dit?
0: Waarom wil je dat weten?
2: Nee, gewoon tijdens New Wave of zo, toch?
0: Tijdens New Wave, na New Wave. Ja.
2: Oh, na New Wave.
0: Na New Wave.
2: Maar je gaat weer New Wave doen.
0: Doe normaal, hou je bek dicht.
2: Nee, wat, Kira, vrijdag?
0: Goed dat je er bent.
2: gaan we vrijdag niet weer New Wave doen?
0: Oké, okay, ja. DNA, ik zie wat je doet. Ik zie wat je doet. Where's the MC? Ik ga gewoon muziek.

0: voor de hotline, oftewel items die de vraag. Wie duurt het af? Stellen.
1: In de car, JNDNL Show.
0: Ja.
1: De vraag die niemand durft te stellen.
2: Ja. We gaan weer terug naar de hotline.
0: Inderdaad, ja.
2: Want uiteindelijk zijn dit de situaties waar iedereen mee te maken krijgt.
0: Mm-hmm.
2: En vandaag willen we het vooral hebben over keuzes.
0: Oké.
2: Want bijvoorbeeld, je partner gaat stappen zonder jou. Je vertrouwt je partner wel, maar je vertrouwt de mensen om haar of hem heen niet. Mm. Zeg je dat eerlijk of moet je dat gewoon loslaten?
0: Waarom klinkt dit zo herkenbaar?
2: Weet ik niet. Ik? Geen idee.
0: Oké, nou goed. Wat is de vraag precies? Sorry, ik had het niet
2: Dus door. Je partner gaat stappen zonder jou.
0: Ja.
2: Je vertrouwt je partner wel, maar je vertrouwt de mensen met wie diegene is niet.
0: Ja.
2: Zeg je dat eerlijk of moet je dat gewoon loslaten?
0: Oh, Kira, wat zou je ervan willen?
3: Je moet toch altijd eerlijk zijn?
0: Oké, fair enough. Maar soms kan je het gevoel hebben van misschien ben ik te erg aan het zeuren. Of misschien heb ik zelf mijn angsten of bepaalde dingen waar ik mee zit wat ik moet loslaten. Snap je wat ik
3: bedoel? Ja, nou ik denk als je je partner vertrouwt, wat ook niet echt meer vanzelfsprekend is de laatste tijd.
0: Ik hoor je.
3: En de mensen om hem of haar heen ook niet. Ofwel. Mm-hmm. Oh nee, niet. Dan zou ik dat gewoon eerlijk zeggen tegen mijn partner.
2: Ja. Maar op welke manier breng je dat?
3: Ja, gewoon luister dan. Ik vind het gewoon niet chill dat je... Ik vind die mensen gewoon niet chill.
0: Hmm.
3: Dat kan toch?
2: En wat voor reactie verwacht je dan?
0: Ja.
3: Je moet nooit wat verwachten. Dat heb ik geleerd.
0: Oké.
2: Mooi.
0: Wow. Dus als diegene zegt, ja, ik hoor je, maar ja, het zijn wel mijn vrienden.
3: Ja, moet je dan lekker zelf weten, maar dan...
0: We komen ergens.
2: Oké. Moet je lekker zelf weten, maar je bent wel een partner. Ja.
0: Moet je lekker zelf weten,
3: omdat
0: maar
3: de brug
0: dan...
3: lekker slaapt.
0: Oké.
2: Maar ik slaap niet lekker dan, toch?
0: Ja. Dus er zijn toch consequenties aan het feit dat hij wel met zijn vrienden chillt.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik hoor je. Nou, ik denk dat we allemaal wel een vriend of vriendin hebben die niet te vertrouwen is voor je partner. We hebben dat allemaal wel, toch? Wat zeg je nou?
2: Ik heb dat niet. Ik heb gewoon mijn vrienden met wie ik uitga bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
2: Goeie, daar ben jij er een van.
0: Ja, ik ben niet te vertrouwen.
2: Oh.
3: Hij is er zo een.
0: Dan weet je dat nu. Grapje.
2: Wat vind jij ervan? Hotline vraag 2.
0: Ja, wat doe je nou allemaal? Ja, vertel, de volgende vraag.
2: Je beste vriend wordt succesvol en begint zich anders te gedragen.
0: Oh.
2: Wanneer accepteer je dat iemand veranderd is en wanneer is het gewoon disrespect? Dit was een eigen.
0: Dat merk ik, ja.
2: Dat was een eigen vraag van mezelf.
0: Oké.
3: Wel een goede vraag.
2: Ja. Zal ik zeggen hoe ik ermee ben omgegaan?
3: Ja, vertel maar.
0: Vertel.
2: Ik vond het echt fucked up dat hij dat deed, je weet toch?
3: Wie?
2: Hij.
0: Ik?
2: Nee, hij. Ik vond het echt lastig, je weet toch, we waren eerst gewoon heel en toen was het contact een beetje minder geworden.
0: Ja.
2: Maar de laatste tijd checkt hij me wel weer, zeg maar, nu het nog beter gaat, toch?
0: Ja. Oké, ik kijk er daar op verschillende manieren naar. We hebben allemaal een carrière die we chasen, denk ik, toch? Hier aan deze tafel.
3: Ja.
0: En ik vind ook wel, dit is wel gewoon jij en je carrière. Niemand gaat je per se echt heel erg ermee kunnen helpen met waar jij mee zit. Tuurlijk kunnen mensen je helpen, want je kan niks alleen. Maar soms moet je mensen loslaten om je eigen shit te gaan ondervinden of jezelf te leren kennen. En dan kan iemand zich misschien in de steek gelaten voelen. Volgens mij heb ik ooit zo'n situatie gezien van Moula B. Dat die zei, ja, maar ik heb gewoon weinig tijd om bepaalde vrienden te zien. En ze nemen me dat kwalijk.
2: Maar ik neem het kwalijk omdat de hele reden dat je hier bent, dat je op deze plek kon moven op deze manier. Niet dat je op de plek bent, maar dat je kon moven op deze manier.
0: Is door jou.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dat kan je ook beamen.
0: Maar zo voelen we ons allemaal entitled, alsof we de reden zijn van iemands succes. Wat misschien soms kan zijn. Nou ja, het kan ook soms misschien zo zijn. Maar de persoon checkt jou toch weer?
2: Ja, weer. Okay. Na vorige week.
0: Ja. Oké, duidelijk het al.
3: Weet hij ook dat hij over hem praat nu als hij dit zou horen?
2: Ja, 100%.
0: Ja, Oké. Dus je hebt dit gesprek gehad?
2: Nee, ik heb het gesprek niet gehad, maar hij weet wel wat hij doet, denk ik.
0: Ja, duidelijk.
2: Ik denk ook niet dat ik de enige ben bij wie hij dit doet.
0: Nee, maar het is wel belangrijk om ook zelf te reflecteren. Het kan misschien zijn dat ik misschien zo me ooit heb gedragen bij iemand waar je het niet van weet. En dan was er nog een tweede, en dat is, wanneer is het disrespect? Ja, wanneer is het disrespect? Heb je gedisrespect gevoeld?
2: Ja. Ja,
3: ging je ook echt way back met hem dan?
2: Nee, we waren gewoon, zeg maar, hij was nog niet wie hij nu is.
3: Ja.
0: Ja, ik kan zeggen dat DNA wel een onderdeel is van het succes van die persoon, ja.
3: Oké.
0: Ja, ja.
2: We gingen door hetzelfde op dat moment, waardoor we ook dezelfde dingen gingen doen. Ja. Leg ik het goed uit?
0: Ja, ja, ja, je legt het goed
2: waardoor
0: uit.
2: We in kamer, ja,
0: in kamers kwamen.
2: In kamers kwamen.
0: Pas.
2: Was ook ja, okay, wow. Een keer zonder een pas. Ja.
0: Oké, wow.
2: Ja, ja. En ja. Toen... Nu is hij gewoon die guy, zeg maar. En sinds hij die guy is, sinds februari of zo, maart...
0: Ik ga geen datum aan toe aan de paal spelen. Ik ga geen datum aan
2: spelen. Is het fucked up geweest, zeg maar, van de nigga check me niet opeens nu?
0: Ja, ik hoor je. Dat is natuurlijk minder leuk. Maar wat ik zeg, geef mensen ook de tijd. Hè. Mensen moeten ook zichzelf leren kennen. Vooral artiesten. Je komt in een speelveld dat je misschien jezelf herontdekt. Je weet niet wie je bent.
2: Ja, dat alles heb gaat ik wel snel. Gemaakt. Want ik ben wel echt super blij voor hem.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is ook misschien een les voor jezelf. Je gaat waarschijnlijk zelf zo zijn naar andere mensen. Zonder dat je het
2: Dat weet ik niet.
0: Ja, dan word je ook niet succesvol, jongen.
2: Oh. Ja, ja. Ik wil het.
0: Ik hoor je.
2: Zullen we vraag 3 doen?
0: Ja, doe maar. Dat is de laatste voor nu.
2: Je ziet dat je ex ineens gelukkiger lijkt op Instagram dan toen jullie samen waren.
0: Oh.
2: Kijk je nog steeds naar hun stories of mute je die persoon meteen?
0: Oké. Van wie komt deze vraag?
2: Ja, dit is gewoon van de socials.
0: Ja, de socials, ja. Oké.
2: Ik vind sowieso, waarom kijk je naar je ex de Instagram?
3: Ja.
2: Goofy.
0: Ja, en laten we eerlijk zijn, toch? Als je echt lang met iemand gaat, ja, dan soms wil je kijken hoe die met diegene gaat. Soms hoop je niet dat het zo goed gaat met diegene. Soms hoop je wel dat het heel goed gaat met diegene.
2: Ja, ik denk, als het stel je voor dat ik het probleem was, dan zou ik wel kijken naar mijn ex de Insta.
0: Ja, oké.
2: Maar als het is van...
3: Als zij het probleem is...
2: Als zij mij pijn heeft gedaan?
3: Ja.
2: Nee, ik hoef niet te weten hoe het met jou gaat. Ik hoop dat het slecht gaat.
3: Oké.
2: Wat word ik nu?
3: Dit is harteloos.
2: Ja, nee, dit is harteloos. Dat is de reden dat mijn hart gebroken was, is door diegene.
3: Ja, maar je hebt ik hou van je gezegd tegen haar.
2: Ja?
3: Dan wil je, dan zeg maar, dan gaat dat nooit weg, hè?
2: Dus ik
3: dan...
2: hield van die. Waarom bestaat dan het woord hield?
0: Oké, ik hoor je.
3: Dat is ook wel een goeie. Maar ja. Volgens mij is het als je ooit echt van iemand hebt gehouden, dan gaat dat nooit meer weg.
2: Ik heb inderdaad van haar gehouden op een manier. En ik hou nog steeds van de persoon met wie ik toen was. Maar blijkbaar bleek het anders te zijn. Anders zouden we nu niet op hetzelfde punt staan, toch?
0: Maar ik snap wel wat Kira zegt. Houden van is voor altijd. Maar sommige mensen zijn wel tijdelijk in je leven om jou iets erbij te brengen of te leren. En dan gaan ze weer door met een journey, toch? Ja. Laat me voor duidelijkheid het antwoord geven wat het is voor deze persoon die er wat aan heeft.
2: Oh ja.
0: Het is altijd het beste om te muten. Ga gewoon verder met je leven en laat mensen gewoon los. Dat is het duidelijke en het beste antwoord die ik kan geven, toch?
2: Ga verder, man. Ze is gelukkiger dan met die andere guy.
0: Kijk wat ik ga doen. Kevin, Roxy Dekker, hoe heet hij? Jij hebt mij. Nee, je wist niet welk nummer het was. Nee. Dan weet je het nu.

0: studio, glory like Megan Thee Stallion, Yalil. Je leest je naar de hotline, Kruitje. DNA.
1: Ja, we zijn er. We hebben nog twee vragen.
0: En met Kira SWB gaat ze helpen die te beantwoorden.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Je hebt een droom om artiest te worden, maar je verdient er nog geen geld mee. Wanneer weet je dat je moet doorzetten en wanneer je realistisch moet zijn?
2: Ja, als... Nou, eigenlijk vind ik dat zolang jij er plezier in hebt, dat je altijd gewoon moet doorgaan met wat je aan het doen bent. Dus ook met dit.
1: Ik denk sowieso ook dat je moet op het moment dat je gelooft in jezelf, is er ruimte voor andere mensen om in jou te geloven. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Dat toch, bedoel je? Of niet?
2: Ja.
1: Want als ik niet in mezelf geloof, waarom zouden andere mensen in mij geloven?
0: Oké, die hoor ik. Ik heb twee antwoorden op deze. Om te beginnen... We slaan een stap over. We hebben het blijkbaar over, ik wil het maken, maar vergeten, muziek maken is gewoon leuk om te doen.
2: Ja.
0: Je moet gewoon dit zien als je hobby en je passie en je vindt het gewoon leuk om iets te creëren wat je fijn vindt om te horen.
1: Maar
0: en
1: wat of je nou succesvol wordt?
0: Nee, de echte reden dat ik ben gaan rappen, er was toen geen money in dit, bro.
1: Maar ik heb je wel vaker horen zeggen van de reden dat ik ben gaan rappen is door de money, de faam en...
0: Dat is wat je zag op tv, maar in Nederland was er geen money. Dus we deden het sowieso voor de lol, bro. Battle op straat tegen boys. Het was gewoon allemaal voor de lol.
1: Ja, oké, maar dat is inderdaad toen jullie begonnen. Ik kan begrijpen dat als mensen nu beginnen, ze zien van dat Ronnie Flex is een miljonair.
0: Ja, dus probeer ik een tip te geven. Van joh, je moet sowieso muziek maken leuk vinden. Want anders word je ook nooit beter. En dan gaat het sowieso vroeg of laat naar beneden stagneren. Dat is één. Twee, bro, wees lekker delusional, man. Geloof gewoon dat je de beste bent in je hoofd. Wie kan jou vertellen dat je dat niet bent? Toch?
1: Ja, je moet gewoon manifesteren.
0: Ja, en wanneer weet je dat het... ja, bro, het is nooit een goed plan om muziek te gaan maken voor je brood. Ja, wees gewoon delusional vanaf de start, man. Geloof mij, toen ik tegen mijn moeder zei, ik ga naar de muziekschool. Wat ga je nou doen? Dus ja, wees gewoon lekker delusional, geloof gewoon in en zo doen.
1: Oké, mooi antwoord.
2: Ja,
1: nee, ik heb nog één hotlijnvraag.
0: Ja.
1: Je date vraagt om je telefoon omdat diegene je niet vertrouwt.
0: Ja.
1: Geef je hem of haar je telefoon om te bewijzen dat er niks is? Of is dat de grens?
2: Maar je date.
1: Ja.
2: Ja, wie... Sorry hoor, wie is je date?
0: Ja.
2: Wie is dat?
1: Ja. Ook al ben je mijn partner.
0: Oké.
2: Jawel, dus... als je mijn partner bent, dan mag je zo mijn telefoon... Eigenlijk mag ik best... Mogen jullie, zeg maar, mijn vrienden mogen ook mijn telefoon.
1: Dankjewel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Oké.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Nee, ik vind... Ik vind gewoon, op het moment dat je mij niet vertrouwt, is er al iets fucked ups, toch? Het is op de basis van...
0: Er kan ook een reden zijn dat iemand jou niet vertrouwt, toch? Dus laten we nu niet gaslighten.
1: Ja, maar maar waarom, als ik jou geen reden heb gegeven?
0: Ja, dat weet jij niet. Wat voor iemand de reden kan zijn.
2: Ja, het kan ook gewoon uit eigen onzekerheid zijn.
0: En maar moet je dat dan voeden?
2: Ja, dat is een hele good question. I don't know, weet ik niet. Ja,
0: ik zou hem niet mijn telefoon geven.
2: Oh, ik zou, zeg maar, aan mijn date niet, want dan...
0: Niet aan mijn geliefde.
2: Ik wil aan mijn geliefde.
0: Oké.
1: Ja, ik snap het. Dat zou ik ook wel doen.
2: Ook gewoon
1: hoeft niet,
2: je hebt
1: maar...
2: toch niks te... Ik heb in ieder geval niks te verbergen,
0: hoor. Ik heb wel iets te verbergen, man.
1: Ik
0: ga je vertellen wat ik te verbergen heb. Gewoon mijn privéleven. Luister, ik deel alles wat ik heb in mijn life. Er moet iets zijn wat alleen ik mag... Je gaat sowieso iets vinden wat je niet leuk vindt. En anders, wat ik ook heb geleerd... Want ik heb ook ooit wel eens in iemands telefoon gekeken. Het gaat er niet om dat diegene niet te vertrouwen is. Maar je wilt jezelf niet, zeg maar, in een situatie zetten dat elke keer als diegene even weg is, kijk je in die telefoon.
2: Ja.
0: Want je gaat jezelf toxic maken.
1: Ja.
0: En dat moet je niet voeden. Dus dat ga ik niet aan mijn partner laten zien. Want nu heb je niks gevonden. Volgende week wil je weer kijken.
1: Nee, maar ik denk ook, waarom zou je stiekem kijken als je het gewoon kan vragen?
0: Jij zegt
1: elke keer als diegene weg is dat je dan
0: Nee, dat heb ik mij beseft, ongeacht of je het krijgt, dat je stiekem kan kijken. Het gaat erom dat je jezelf, zeg maar, niet meer in controle kan houden. En elke keer dat je kan kijken, gaat willen kijken. En dat is gewoon niet fijn voor jezelf. Je wilt gewoon niet gesloten zitten in die bubbel, denk ik.
1: Je wilt ook, maar het probleem is sowieso dat er iets niet fijn voelt. En stel je voor dat je gewoon kan vragen aan je partner: hey, mag ik dit even weer, toch?
0: Ja, maar dat zijn jouw eigen onzekerheden. Uiteindelijk, kijk, als je me niet vertrouwt, dan maken we gewoon nu een einde eraan. Dat is

0: prima. Maar ik ga het gewoon niet geven, want ik ga dit gedrag niet voeden. Ik wil ook niet in jouw shit checken. En anders, als het niet gaat, dan gaat het niet. Ik zie je in een ander leven.
1: Heel hard.
0: Ja, DNA. Heel hard.
1: Ja, heel, ja, heel hard. Ik voel me aangevallen.
0: Waarom? Het gaat toch niet over jou?
1: Nee, maar ik geef wel aan van, oké, als er wat is, vraag het gewoon. Je kan toch gewoon even vragen van, yo, mag ik dit misschien eventjes zien? En dan voel ik me al misschien een beetje beter.
0: Maar dat is de vraag. Dat is toch je hele vraag? Nee. Je date vraagt ja, om je telefoon.
2: Je date vraagt om je telefoon.
1: Nee, maar je date. Nee, maar dat is je date.
0: Je geliefde dan toch? Dan hebben we toch al van gemaakt.
1: Ja, geliefde zou ik wel doen. Zou ik wel mijn telefoon. Geef
2: ja,
1: wel mijn telefoon.
2: Dat zei ik ook.
0: Ja.
1: Als zij zich daar eventjes prettiger bij voelt en ik weet ik heb niks te verbergen. Kijk, als ik wat te verbergen heb, dan is het antwoord nee. Maar ik weet ik heb niks te verbergen.
0: Nou, wie dit ook luistert, als die nee zegt, dan weet je dat hij iets te verbergen heeft.
1: Ja, zeker. Maar ik zal altijd ja zeggen.
0: Weer again, het is niet eens per se dat ik iets te verbergen heb. Het gaat er gewoon om, dit is het enige wat ik nog heb dat alleen voor mij is. Ja, nee, maar bij wijze van spreken, ik heb niks te verbergen. Maar dit is het enige wat nog van mij is. Ja, je moet ook een beetje elkaars ruimte laten. Het is net als, hoe zeg je dat?
1: Nee, ik denk niet dat het zo is.
0: Iedereen heeft zijn eigen kleine privé dingetjes ook nodig voor zichzelf. Nogmaals, je bent geen Siamese tweeling. Leef gewoon je life.
1: Maar als zij zich ergens niet prettig over voelt.
0: Ja, dan werk aan jezelf, man.
1: En jij kan haar gewoon helpen.
2: Geruststellen daarmee, dat bedoel jij.
0: Ja, maar ja, nogmaals, als ik dat één keer doe en ik heb daar echt vaker gezien dat dat gebeurt, dan wil je het vaker zien. Dan ben je volgende week weer boos. Oh, ik zag je weer in de club met je mattie die ik niet vertrouw. Mag ik weer kijken in je phone? Oh, je was weer op schrijverskamp. Mag ik weer in je phone?
1: Dan... Vind jij dat te veel moeite?
0: Ja, want de dag dat je nee zegt van nee, nu stop ik, dat ga ik niet doen. Ja, nou, nu heb je wel wat gedaan. Dan krijg je dat.
1: Ja, maar het is toch een kleine 2 seconden van, yo, check maar, man.
2: Ja.
1: Dat bedoel ik meer.
0: 2 seconden.
1: Ja, oké, okay, 2 minuutjes.
0: Ja, dan ben ik al van, ja, ik heb niks gedaan, maar het voelt niet fijn.
1: Ja, toch hier, bijvoorbeeld jij bent op de PlayStation, ja, toch hier, maar check maar, ik heb toch niks te verbergen, hier. Stijl je gewoon, bijvoorbeeld dat.
0: Ja, ik zou hem nooit zo makkelijk kunnen geven, laat mij dat even.
1: Ja, maar hier, man. Ik zeg, als je niks te verbergen hebt, als je weet van jezelf, er is niks, 1000 miljoen procent. Wat zou de kijker doen? Wat zijn de lijsten?
0: Ik vind dit een hele moeilijke en dit is inderdaad eentje die ik niet zelf ga kunnen beantwoorden. Want het is een moeilijke kwestie inderdaad. Dus mocht jij het antwoord hebben op dit. Zou jij je partner jouw telefoon geven? Ja of nee? 085-029-4x2. Ik heb je nodig. Laat ons weten via 085-029-4x2. 4x2. Not like us, Kendrick Lamar.

bang. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen

0: Spencer and Wael, Strings, Future, Molly Santana. Ja, ja, ja, ja, ja. DNA. Hebben we reacties, DNA?
1: Hebben we reacties. Nou, bijvoorbeeld Benjamin zegt, natuurlijk mag ze niet kijken, maar ik heb te veel dingen daarin staan.
0: En dan zegt hij dat met zijn naam erbij.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, Benjamin. Ja. Duidelijk.
1: Wat heb jij te verbergen vandaag?
0: Ja, en inderdaad, het antwoord of de vraag was eigenlijk, zou je je partner in jouw telefoon laten kijken als diegene dat vroeg? Kon je laten, kon je laten weten via 085-029-20 4x2? Ik zou het niet doen. Vertel nou.
1: Naomi zegt, mijn partner mag altijd kijken. Ik heb niks te verbergen. Mm. Het zou raar zijn als hij wel zou mogen kijken. Of als hij niet zou mogen kijken.
0: Het is ook raar als je niet mag kijken. Ja. Het is ook echt raar, schat. Sorry, waarom je mag niet kijken. Het is raar, maar je mag niet kijken. Het is gewoon helemaal wat het is.
1: Waarom? Je maakt dingen alleen maar erger. Wees gewoon open en eerlijk.
0: We hebben toch wat we hebben is toch goed?
2: Blijkbaar niet. Ja, ja.
0: Dit wordt
2: dat
0: dus zo.
2: Dat zeggen ze allemaal.
0: Goed, we zijn bijna alweer aan het einde gekomen van de Karsje en DNA show. En vandaag hebben wij het gehad over AI, muziek, relaties, geld, social media, carrière. En natuurlijk, zulke dingen doe je. Want I Am Aisha was gezellig de gast. En ook Kira SWP. Maar volgens mij, DNA, hebben wij nog een laatste hotline vraag.
1: Klopt ik dat? Heb gewoon nog één vraag voor iedereen.
0: Oh, okay.
1: Ook voor de luisteraar.
0: Okay.
1: Wat is één ding waarvan je vroeger dacht, dat zou ik nooit doen, maar waarvan je nu denkt, ja man, iedereen maakt fouten, ik heb het gedaan.
0: Oh. Ja, maar het is heel diep.
1: Ja toch, dus de luisteraar
0: kan... Wil ik dat wel delen met de luisteraar?
1: Ja, bijvoorbeeld...
0: Ja, ik snap wat je zegt, ja. Wat is één ding waarvan jij vroeger dacht, dat zou ik nooit doen, maar waarvan je nu denkt, ja man, iedereen maakt fouten. Oh, ik weet wel één ding. Ik dacht tot mijn 15e dat ik nooit zou drinken.
1: Mooi. En waarom?
0: Ik dacht gewoon, ik heb dat nog nooit gedaan, nog nooit gebloot. Ik wil gewoon clean blijven. Ik wil gewoon die guy zijn die nooit iets doet. En toen werd ik 15 en bro... Alles gedaan, man.
1: Ja. Toevallig weet ik ook 5.
0: Ja. Dus ja, dat is één, man. Ja.
1: Ik denk bijvoorbeeld... Nee, weet ik niet.
0: Het klinkt alsof jij niet wilt zeggen, zeg maar. Maar je stelt zelf die vraag.
2: Ja, hij wilde beginnen en toen dacht hij nou...
0: Hoe bedenk jij deze vraag en denk je niet aan jouw eigen antwoord, Dina? Okay, hoe bestaat
1: dat? Ik vroeg bijvoorbeeld, no, man. Ik ben man, broer. Ik ga nooit huilen om een meid.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar, dat is wel eens gebeurd.
0: Niet zo lang geleden. Ik laat het af. Laat
2: nog een maand of zo weer?
0: Deze maand. We zijn toch eerlijk? Wij zijn ook eerlijk, Dina.
1: Je hebt gelijk. Het is niet zo lang geleden. Klopt.
0: Nee.
1: En het is vaker voorgekomen dan één keer.
0: Dat wel, ja. Ja, je bent wel een gevoelige jongen. Maar daar ben je ook eerlijk over.
2: En dat geeft niet dat mag, hoor.
0: Ja.
1: Ja, en dat horen jullie ook terug op 3 nachten alleen. Dus volgende maand doe ik een luistersessie.
2: Even zelf promotje.
0: Zullen we even Kira bedanken? Dat ze hier is gekomen, DM, in plaats van je eigen promo.
1: Ik wil eerst weten, Kira, wat is één ding waarvan je vroeger dacht dat zou ik nooit doen? Waarvan je denkt.
0: Ben ik ook benieuwd naar.
2: Nou, eigenlijk op dit moment, omdat ik wel echt heartbroken ben met vrouwen daten.
0: Oh, dus je gaat weer naar mannen?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Oh, wow! Hey. 085! Oké, nou goed.
1: De manager kijkt eraan. Zeg zulke dingen
0: niet. Kira SWP, ik vond het heel leuk in ieder geval dat je er was.
2: Ja,
0: wat komt er van jou aan binnenkort, dat wij kunnen weten?
2: Er komen best wel veel dingetjes aan. Ik ga het stiekem toch zeggen. Er komt een tune aan met Architrax. Shout-out naar hem.
0: Ja.
2: Maar wanneer, dat is nog een geheimpje.
0: Duidelijk het al.
1: Okay.
0: Hey, Dera, we hebben ook een mededeling om aan te geven voor komende vrijdag.
1: Komende vrijdag.
0: Zijn we er wel. Geen zorgen.
1: We hebben een hele leuke show, een superleuke Franse takeover.
0: Franse takeover? Er komen Franse mensen hierover.
1: Alleen. We gaan ietsjes eerder moeten stoppen.
0: Waarom?
1: Jij moet optreden bij Lowlands, man.
0: Hey. Dus, mocht jij naar Lowlands gaan en heb je zoiets van, hey, ik wil de afsluiten zien. Nou, kom dan lekker gezellig naar de mainstage en dan...
1: Om kwart voor elf.
0: En dan doe ik een drankje met je als ik klaar ben met de show. En dan, dan ben je welkom in ieder geval. Ik wens jou een hele fijne avond. Tot vrijdag. Lobby.
3: More hip-hop, R&B, afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. consumenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BN.
1: Dit is het Galaxy News. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Een busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Vibes is powered by Axt.
3: Galaxy Radio.

0: Elke keer als ik dit nummer hoor, dan kom ik weer in de WK-vibes. Shakira samen met Burna Boy, Die Die, hoorde hier voorbij komen bij Vibes. In de remix-versie, moet ik wel erbij zeggen. Die originele versie is sowieso ook al een gruwelijke versie. Maar voor hier zo is deze ook wel gruwelijk.
1: Vrolijk man, vrolijke muziek.
0: Ja toch?
1: Ja zeker.
0: Dames en heren, het is 9 uur geweest en dat betekent natuurlijk, en het is woensdag, en dat betekent natuurlijk dat het tijd is voor het Urban Entertainment programma van de Nederlandse radio genaamd Vibes hier op Galaxy Radio. En dit is misschien een van de laatste keren dat je deze versie gaat horen. Er zijn een paar mensen van naam die met een nieuwe

0: jouw Feel Good Entertainment programma hier op Galaxy Radio. En we hebben er weer zin in. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen we zijn op volle oorlogssterkte, maar gezien de gehele, alle situaties in de wereld is dat misschien niet een handige uitspraak. We zijn op volle sterkte, dames en heren. We zijn er weer. Vibes met Marvin Banda, Hiroshi De Bruin en Johan. Oftewel,
1: drijf op Galaxy Radio, download de app.
0: Ja, sowieso man. Super dope dat jullie er zijn. Nou ja, we hebben Hiroshi natuurlijk 3 weken moeten missen.
2: Ja, natuurlijk hadden we. Jullie hadden een goede stand-in.
0: Ja, we hebben afgelopen weken goede vervangers voor jou gehad. Sowieso Drijf, elke week was.
2: Die is er, ja.
1: Ja, we willen Daniel niet te vaak op jouw stoel gaan laten zitten, want dan stijgt het weer naar zijn hoofd.
2: Ja, die is heel snel overal. Dus respect voor dat ook wel, hoor.
0: Maar, zodra je er een kwartje in gooit, dan... nee, shout-out sowieso naar Poco Daniel, man. Ja, sowieso dope dat je Hiroshi had vervangen. Had niet de minste redenen. Jij zat gewoon heerlijk in Japan.
2: Ja, zeker. Ik afgelopen vrijdagavond teruggekomen. Dit weekend toch wel echt nodig gehad om even om te schakelen.
0: Oké.
2: Dus was lekker. Iets langer dan 2 weken. Ja, om het even in te delen. Eerste week, eigenlijk een week Tokio. Gekte, drukte. Juli, augustus is gewoon... Ja, topdrukte met
0: want
2: toeristen.
0: Ik kan me wel herinneren dat die periode dat jij wegging, waren er heel wat natuurgekte aan de gang daar in Japan.
2: Ja, nu je het erover hebt, twee grote gebeurtenissen, toch ook wel voor het land. Toen wij aankwamen, 27, 28, was er een grote
0: aardbeving.
2: Het was in het zuiden, Kyushu, Kumamoto. Ja, wij waren nog aan het kijken om, zullen we daar nog nooit geweest, om misschien daarheen. En toch niet gedaan. Uiteindelijk kwamen we daar aan, was er een grote aardbeving geweest. 7 op de schaal van niet Richter, volgens mij, maar...
0: Nagasaki. Volgens mij zoiets.
2: Ik weet even niet, maar welke schaal. Maar de hoogste schaal, misschien is het wel Richter trouwens, maar volgens mij is dat meer. Maar anyway, grote gebeurtenis, ook wel vele doden. En er was ook nog wat toen echt speelde, een grote mol als een grote gasexplosie door de... Ja, ik weet niet hoe dat was ontstaan. Hele mal was ontploft. En waren allemaal dingen gebeurd door die aardbeving. Dat was echt flink. Dus we waren daar gelukkig, tussen aanhalingstekens niet. En omdat we zijn nu alweer aan het einde van de vakantie. Maar toen we vertrokken, kwamen we aan op Narita. En het heeft 2 airports, Tokio. Dus je hebt Haneda, mooie airport, en Narita. Heel erg druk. We kwamen aan op Narita. We gingen weg op Haneda. En op de 13e, we hadden het er al even over. Typhoon season.
0: Ja.
2: Zonder sticks. Maar wel met een grote wervelwind. Die komt elk jaar.
0: We lachen wel, maar het is wel ernstig. Natuurlijk.
2: Ja, dat was echt. Want wij gingen dus op de 13 augustus weg. En wij stegen op en je zag al de wind en de regen en het was al wat vertraagd. Maar we vertrokken. Ik dacht, we zitten er. En denk aan 6 uur later op het andere airport, dus de andere kant van Tokio, Narita. En dat gebied, dat heet ook Narita, is helemaal overstroomd. Tientallen doden. Ik zeg tientallen, dus ik weet niet precies, maar wel echt meerdere doden. Op het airport helemaal ontregeld. Mensen moesten daar overnachten. Alles afgecanceld, vluchten.
0: Bizar. Maar ik ben blij sowieso dat jij heel huids terug bent, man.
2: Dus dat was even over de rampen. Dus,
0: verder heb je het wel heerlijk gehad. Veel familie bezocht en zo.
2: 1 week Tokyo, craziness. En 1 week het westen van het land. Familie, vrienden, meer... Tussen aanhalingstekens platteland.
0: Okay.
2: Shimane, 2e dunst bevolkte prefecture. Dus het pareltje van Japan, wat niet ontdekt is nog.
1: Iedereen boeken.
2: Shimane, je hebt daar een hele grote mooie route via met de treinroute. Ik ben even de naam kwijt, maar het is langs de kust. Ja, dat is een hele bekende route als je Shimane opzoekt.
1: Dat met zo'n bullettrain.
2: Nee, dat is
1: hier nog niks.
2: Dat nog niet. Dat niet. Niet met de Shinkansen. Niet de Shinkansen, inderdaad, de bullettrain. Maar dat was heerlijk ook. Gewoon echt platteland. Gewoon meer de rust op te zoeken. En die kant van Japan is voor mij het echte Japan. Ja. Tokio. Ja, het is
0: dat is een gekke huis.
2: De yen staat op het laagste punt van 40 jaar. En het is bijna, ja, je hebt twee keer zo veel de koopkracht bijna. Het is één grote, alles wordt opgekocht tussen aanleidingstekens. Alle toeristen kopen seikenhorloges, kopen Uniqlo, alles. Kopen vinyl, alles, goud, dit, dat. Retro games, alles wordt opgekocht.
0: Ja, en over kopen gesproken. Jij hebt voor ons, heb je ook een leuk souveniertje meegenomen.
1: Ja,
0: het is een speciale Daruma doll.
2: Ja, nee, klopt.
0: Als je meekijkt via de stream, galaxy.radio en dergelijke, dan kan je zien dat ik hem omhoog hou. Wat houdt het in? Ik dacht eerst dat het misschien een geluksdingetje was of zo.
2: Ja, Daruma. Wat je zegt is eigenlijk een soort van doll. Het is eigenlijk een klein mannetje. Je hebt verschillende maten en soorten. Dus eigenlijk heel plat geslagen. Het is een poppetje die met twee witte ogen en die je kan gebruiken om voor het behalen van je doelen. Dus stel jij, je gaat een plaat opnemen als artiest en je gaat daar hard voor werken, kleurt de eerste oog in, zwart. En je werkt er hard voor. En uiteindelijk, als je hem hebt behaald, dan kleur je het andere stuk in. En eigenlijk het hele proces, de journey, dat wordt gecaptured in de Daruma. En
0: een soort doelenpop.
2: Ja, doelenpop. Goede doelenpop, ja.
0: Als ik gelijk naar jou kijk, wat is een van je eerste doelen die je misschien aan je Daruma doll...
1: Ja, ik had hem eigenlijk vorige week moeten hebben, hè. Dan... dan kleur ik één oogje in en de tweede als ik getrouwd ben, toch?
0: Hey. Ja, want dat is het ook, dames en heren. Dat is zeker een applausje waard voordat we verder gaan. Want de man is op één knie gegaan en ze heeft ja gezegd. Dus dames en heren, Drijf die gaat trouwen!
1: Hey, wow.
2: Ja, man. Lekker, man. Wauw.
0: Ja, man. Hoe voelt dat nu om een... verloopde vent is.
1: Ik voel me echt tante volwassen. Ik rij 95 op de snelweg.
2: In plaats, ja?
1: Ik doe de bril omlaag als ik ga plassen.
2: Je gaat zitten nu.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Dus, er verandert niet zoveel, maar het is wel...
0: Een mijlpaal.
1: Ja, dat is leuk, toch?
0: Leuk, man.
1: Ja,
0: leuk, van harte gefeliciteerd ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Mocht je Drijf een gelukswens willen toewensen, mag dat gewoon op 085-029-2222.
2: Ja.
0: Vinden we hartstikke leuk. En dat nummer kun je straks ook gebruiken natuurlijk voor de draaien of dumpen. Welke track dat is, ga ik jullie straks bekend maken als je ons volgt op de social kanalen. Ja. Vibes.show en Galaxy.radio. Dan had je al kunnen zien welke... moeilijke opgave het voor deze week alweer is, man.
2: Ja.
0: Hebben jullie er weer zin in, man?
1: Ja, man, nieuwe zeker.
0: En het tweede uur hebben we straks ook nog een speciale gast. Als je ons inderdaad volgt, had je ook al kunnen zien wie dat was, wie er straks is. Dit is Joe, samen met Zoe Tauran, Te Laat.

0: Wat een pokkel is dit ook gewoon.
1: Echt, blijf.
0: Exhibit. Paparazzi.
2: Je zou deze beat kunnen kennen van een legendarische freestyle, hè?
0: Tja.
1: Ja?
2: Shout-out naar Duimelot.
0: Sowieso shout-out naar Duimelot. Shit. Ja, man. Ja. Duimelot die heeft deze gebruikt voor de freestyle on the spot hier zo bij Vibes. En
1: ik denk dat Exhibit zou denken van, wow, ja, bel me. Want ik denk dat Duimelot heeft hem wel gekild, hoor.
0: Ja, man. Zeker.
1: Verdomme.
0: En jij had trouwens nog een leuk feitje over deze track.
2: Ja, man. Ik kijk veel van die Amerikaanse podcastjes. Mm-hmm. En dan kijk ik altijd, althans, de snippets. Want korte spanningsboog. Maar er is dus een verhaal. Dat zegt Exhibit zelf. Dat hij door deze track ruzie heeft gekregen met Tupac. Omdat Tupac ervan uitging dat deze track over Tupac ging.
0: Ja, joh. Oh.
2: De hele backstory weet ik niet precies. Heb ik niet opgeslagen, maar
0: korte spanningsboog.
2: Ja.
1: Maar wat is er daarna gebeurd? Is toen Tupac ook in de studio gedoken? Of
2: volgens mij hebben ze het wel uitgesproken.
1: Ja.
2: Van, want het was een beetje via-via. Want ze zaten wel een beetje in hetzelfde kamp natuurlijk. In het Westen en Dre. En,
1: En is dat, ging er een lange tijd overheen? Of is het gewoon
2: volgens mij was het vrij snel wel opgelost, hoor. Maar het is, volgens mij was Tupac sowieso een beetje lange tenen snel beledigd.
0: Ja, ja.
2: Oké, het gaat over mij. Reageer.
0: Je hebt het over Tupac inderdaad. Die is natuurlijk nu ook weer volop in het nieuws. Omdat de rechtszaak begonnen is.
1: Ja.
0: Over de moord op Tupac. Wie het heeft gedaan. In de hele wereld gaat natuurlijk de naam van KVD. Die staat natuurlijk ook terecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja.
1: Denk je dat daar echt de echte steen naar boven komt? Of dat er toch nog...
0: Nou ja, toevallig zag ik vandaag dus voorbij komen dat een van de getuigen die opgeroepen is helemaal niet eens wilde getuigen. Oh. Dus die stond daar in principe onder dwang. Of ze getuigenis kunnen gebruiken, dat weet ik niet.
1: En of hij de waarheid dan echt
2: waarschijnlijk, gaat zeggen. Waarschijnlijk verandert hij het weer. Dit gaat nooit. Tenzij Shook Knight labiel wordt en gaat verpraten in het bejaardentehuis later. Ja. Dan pas komt de waarheid echt naar boven. En dan weet je nog niet of het waar is. We gaan hier nooit achterkomen.
1: Nee, precies. Dat gevoel kreeg ik ook een beetje van wat je zegt. Ja.
2: Er zijn al zoveel verschillende verhalen van.
0: Want wij gaan er in ieder geval, mag ik zo stellen, ervan uit dat Shook Knight er gewoon achter... Of Diddy eigenlijk.
2: Die weet het. Shook Knight zat ernaast. Dus die hebben we gezien, toch? Je kan maar over vertellen, maar als er iemand schiet, kijk je toch minimaal even de kant op waar het geluid vandaan komt.
0: Ja, weet ik niet. Ja. Ik weet niet of ik zou wegduiken of...
2: Maar Shook Knight is groot, grap. Die kon niet wegduiken.
1: Die kon je niet missen.
2: Die zat al tegen het stuur.
0: Ja. Ja. Maar je weet hoe dat soort mensen altijd in auto's zitten. Helemaal met de leuning naar achteren.
2: Dan zat hij nog tegen het stuur. Weet je, het is altijd...
0: We gaan het volgen allemaal, man. This is why we need history.
3: The
0: ones who
3: shape the culture. The OGs of hip-hop.
4: We have to go to the root.
3: Galaxy Hip Hop History Facts.
0: En in History Facts blikken we terug in de geschiedenis. Wat er zoal in de wereld is gebeurd. Nou ja, zojuist hadden we het er al over Tupac. Exhibit, paparazzi. Is een mooie voor de geschiedenisboeken inderdaad. Maar er zijn meerdere dingen gebeurd natuurlijk. En een van de gebeurtenissen die we hebben is dat op 17 augustus 99 Mobb Deep zijn Murder Music dropt. En dat was een legendarisch studioalbum. Het werd een van de meest succesvolle commerciële eerste hip-hop albums van de wereld. Eigenlijk zo.
1: Ja, wauw. Ja. En als we dan even een beetje richting het Nederland gaan en dan 20 augustus 2011... Ja, Kraantje Papi. Die tekende toen bij Noah's Ark een toch wel zakelijke en culturele verschuiving in week 34 van 2011. Want hij tekende dus toenertijd wat we echt eigenlijk nog steeds invloedrijke platenlabel Noah's Ark van Jiggy J.
0: Ondertussen zit Jiggy natuurlijk bij Top Notch, als ik het goed heb, toch?
2: Ja, maar Noah's Ark heb hij ook nog steeds.
1: TNNF, toch? Top Notch, Noah's Ark is één. Ja, één. Ik bedoel, het is één organisatie. Dus als we nu kijken, dan is dat nog steeds... hij is nog steeds gaande, laat ik zo zeggen, Kraantje. Dus,
2: volgens mij was wel echt tegen Kraantje gezegd toen hij tekende van blijf Kraantje doen. Dus ga je niet aanpassen, ga geen tweede Turk worden of een Hef worden, maar blijf Kraantje.
0: Is dat gelukt in jullie ogen? Is Kraantje
2: Kraantje is gewoon echt een artiest aan zich, vind ik.
0: Ja. Ja, ik heb hem wel eens een keer in zijn beginperiode van zijn carrière heb ik hem een keer live meegemaakt. In het oosten van het land. Ja, ik vond het toen al dope.
1: Ja.
0: Maar ik vond wel dat hij een beetje richting de commerciële kant
2: maar daar neigde hij ook naar met waardeskraan en zo. Maar hij maakte wel ook hip-hop tunes. Maar het, weet je, het was meer zo van ga niet ineens een Hef worden of een Turk worden, wat ook onder Noah's Ark was toen de tijd. Dus.
0: Want wat was er met Hef en Turk gebeurd dan?
2: Niks, maar dan dat je niet vastkomt in die klik. Weet je, dus dat je. Ja. Weet je, blijf gewoon erbuiten. Je zit wel bij Noah's Ark, maar je doet jouw ding.
1: Ja. Maar ik denk dat hij altijd wel een signature had van Kraantje, van die snelle flow, de verschillende. Ja, maar hij kon het gewoon goed.
2: Bulimia EP was gewoon echt keiharde hip-hop.
1: Maar toch, Kraantje, ja.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, gauw blikken we richting 22 augustus 2005. Opgezwollen, die claimt de troon met de voorbereiding van Eigen Wereld. In de zomer van 2005 was de formatie Opgezwollen. Dus Stix, Tees, Frico Rico, Delic. De absolute sensatie in de Nederlandse hip-hop scene. En ja, ze hadden in week 34 Lowlands helemaal kapot gespeeld. Ik weet niet of jullie die periode nog herkennen.
1: Ja.
0: Want het is echt wel alweer 21 jaar geleden.
2: Ja, maar ze kwamen rechtstreeks uit Buitenwesten toe naar Lowlands. Ze sloopten sowieso tot 2008 elke tent waar ze kwamen.
0: Ja.
1: Blikken Hollandia bier, wat is het? Oh.
0: Ja, en deze week was zeg maar de week dat de laatste hand op Eigen Wereld werd gezet. En ik weet nog dat oud-collega Nick van der Waard, die hier ook bij Galaxy heeft gezeten, die had mij toen dat album voor mijn verjaardag cadeau gegeven. Op cd nog. Hè?
1: De zwarte. Heb ik ook.
0: Ja. Je kreeg ook een dvd volgens mij erbij.
1: Ja.
0: Die dvd probeerde ik nog in de PlayStation laatst te zetten, maar hij deed het niet.
1: Ik probeer die cd dus ook toch laatst de PlayStation af te spelen, maar pakt het niet goed.
0: Ja, ik snap het ook niet, man.
1: Ik heb geen cd-speler meer, maar wel cd's nog. Dus,
0: heb je geen cd-speler in de auto?
1: Ja, sinds kort weer. Dus alleen die staat nu bij de garage. Maar inderdaad. Ja,
0: kijk, voor Eigen Wereld kennen we natuurlijk

0: legendarische periode toen der tijd. Heel hard, ja.
1: Nog steeds, man.
0: Ja,
1: nog steeds.
0: Nog steeds,
1: unmatched, dit
0: ongelooflijk, unmatched. Ja. Nee, true. Dan gaan we toch even blijven een beetje in de echte... Ja, de echte. Een beetje pure hip-hop van way back. 17 augustus 1999. Voor velen misschien een onbekende naam, maar zeker een van de grondleggers van de grimy hip-hop. Mobb Deep dropt Murder Music, het legendarische duo Prodigy en Havoc. En ja, rest in peace Prodigy, want die is ook al sinds een aantal jaar overleden. Maar ze brachten hun vierde studioalbum uit en het werd hun eigenlijk meest commercieel meest succesvolle album en debuteerde op nummer 3 in de Billboard 200. Met het iconische en veelvuldig gesampelde track Quiet Storm.
2: Het is wel een van de meest legendarische tracks van Mobb Deep, toch? To all the killers and the
0: $100 billers. Kijk dan, dit is een match toch? Ook van staan. Ja, die voelt gewoon. Dit is niet.
2: Je voelt die old school vibes inderdaad erin. Hey, we pakken er nog even een paar jaren uit. Er zijn wel een paar legends. Jarig, ja. Want op 17 augustus 69 voor de echte hip-hop heads.
0: Hoe spreken ze nou mee?
1: Post-Noirs, I don't know.
2: Van De La Soul in ieder geval. Kelvin Mercer is zijn echte naam. Legendarische rapper van De La Soul. Gefeliciteerd.
0: Ja, en dan gaan we even naar een van de craziest men uit de hip-hop scene. En ja, wel op een goede manier. Little B. Brandon McCartney, 17 augustus 1989, is jarig. En ook wel bekend als de Bass God. Ik weet niet of je het nog kent. Toen de tijd dropte hij allemaal gekke mixtapes. Ja, ik moest zeggen, hij kwam wel op een gekke manier in de scene binnen. Dus Little B.
2: Van harte gefeliciteerd sowieso. Ook een legend. 19 augustus 1970 geboren, Fat Joe. Hey. Onze kale broeder.
1: Van Joe en Jada podcast, hè?
0: Ja, helemaal weer into the podcast.
1: Ik vind Joe echt gruwelijk.
0: Mooie verhalen altijd van hem. Ja, ja.
2: Checken we nog even de laatste twee Nederlandse jarigen, want die zijn er ook natuurlijk.
0: Ja, hey, als we even kijken naar 17 augustus 1981. Ja, veel gerespecteerde man, Dice Cream. Lyrical, keihard. Zeer gerespecteerde pionier, moet ik zeggen, uit de Amsterdamse scene, die in de jaren 00 en 2000 diep in indruk maakte met zijn straatgerichte teksten, maar ook echt dikke lyrical.
2: Een van de lyricale. Deze track met Brainpower bijvoorbeeld, afblijven.
3: Zak, mondje dicht, afblijven. Ga maar in de hoek staan als kids die straf krijgen. Het is die tikken op je vingers, shit. Laat je lichaam maar swingen alsof je in een Disney's clipje zit.
2: Ja, sick man, als je dit alweer hoort,
0: zeker.
2: Sick. En de laatste.
0: Ja, tot slot 21 augustus hebben we Dope Boy Jordan Jacot. Of Jacot, ik weet niet hoe. Ja, hoewel hij technisch gezien net buiten de micro-tijdlijn valt. Qua exacte geboortedatum is die toch nog wel even
2: het 21 augustus. Benoemenbaar.
0: Ja, daarom.
2: Inderdaad.
0: Dus gefeliciteerd man, Dope Boy.
2: Dope
1: maar, boy. Maar. Hey, jullie slaan wel een belangrijk over.
2: Ja? Zeg het maar, man.
1: KRS-One.
2: Ja, man.
0: KRS-One. Ja, hey.
1: Moet wel, toch?
0: Ja.
1: 20 augustus 1965.
0: Ja.
1: Man is, hoe oud?
0: Hoe oud is die?
2: Ja, even rekenen.
1: Zo, pop. 61, als ik het goed heb.
2: Inderdaad, dat zijn wel een van de ouderen in de scene die...
1: Grondleggers
2: zijn van de huidige hip-hop scene die we zo kennen, inderdaad. Van harte gefeliciteerd allemaal namens het hele team van Vibes.
0: Ja.
2: En straks laat ik je de opgave van de draaien of dumpen van deze week horen. Het is weer een lastige. Een hele, hele lastige.
0: Zeker.
2: Maar dat is zometeen.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
5: Vibes is powered by Axt.
6: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
7: Yo, Danny hier van Flava in jouw ears. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 heb ik een interview met Mighty Mai van de High and Mighty. Here comes the brand new flavor in here. En die ken je misschien nog wel van deze. En misschien ook nog wel van deze. Nou, aanstaande zaterdag heb ik daar dus een interview mee. En dat hoor je dus hier op Galaxy Radio tussen 12 en 2.
8: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: fresh dressed to impress, ready to party. Money in your pocket, time to move your body.
1: I'm him.
2: Fat Joe, Young Miami and Jada Kiss. Victory Lap hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ja, Hiroshi die vroeg tijdens de show, wie zijn... herkende Fat Joe natuurlijk wel, ja. Maar die andere was Young Miami. En je zat alweer gelijk te filosoferen van, hey, misschien moet ik ook een nieuwe rapnaam nemen.
1: Ja.
2: Want jij komt, jij represent tegenwoordig Almere, zeg maar.
1: Ja, dus ik dacht Young Almere, Young Ali of Young Culemborg. Maar ja, Young, ja, dat klinkt toch... Young Purmerend, man.
3: Ik denk wel dat we de Young-fase al voorbij zijn.
1: Ja, daarom. Het is precies,
3: de Old Ali.
1: Maar ja, Old Ali.
2: OG Ali.
1: Of All Ali. Gewoon All Ali.
2: Ja, man. Zodra je erover uit bent, laat het ons...
3: Ja, is goed. Nodig je uit. Ja? Als gast.
1: Ja, thanks, man.
2: Oh mijn god.
0: Draaien of dumpen.
2: Ja, het is weer tijd voor een nieuwe opgave voor de draaien of dumpen. En ja, het is wel een
1: ja.
2: Misschien iets minder lastig als de afgelopen weken.
1: Ja.
2: Maar desalniettemin blijft het nog steeds een moeilijke opgave. Als je ons volgt op de show, als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je hem al kunnen checken. Oh, dat is de verkeerde, natuurlijk.

0: je inderdaad altijd schreeuwen, man. Als laatste hoorde je net Broederliefde met Mino Lop. En de andere optie is New Wave, No Go Zone.
1: Ja.
0: Wow. Hebben jullie gebounced op die New Wave sound van toen?
1: Moet ik zeggen. Ik vond die remix van deze net iets toffer.
0: Oké.
1: Okay. Ik vond de vibe wel, ik vond hem wel tof. Ja, ik heb er wel op gebounced.
0: Als,
1: ja.
0: Als ik jullie zou vragen welke van deze twee geniet vandaag jullie voorkeur.
1: Wow, Broederliefde.
0: Oké. Okay. Gewoon zonder twijfel.
2: Ja, man.
1: Ja?
0: Ja,
1: ja die heeft wel
2: het is gewoon vrolijk of zo.
0: De spangen sound.
2: Ja, maar ik vind Broederliefde sowieso tof. Het is al met de jaren gegroeid, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is met New Wave ook. Het is ook met de jaren gegroeid. Ik was in 2015 ook gewoon een haterpip.
0: Ja?
2: Een oude zure man, toch?
1: Ja. Is dat shit. Veranderd? Ja?
2: Nieuwe shit. Ja, ik kan het nu wel waarderen, zeker.
1: Okay.
2: Los van het feit dat ik mensen kan die erbij waren, zeg maar. Ja, ik kon dat niet waarderen toen de tijd.
1: Ja, maar ik snap wat
2: maar
1: je
2: dat
1: bedoelt,
2: is ook he? Gewoon, sommige muziek heb gewoon even tijd voor je nodig, toch? En wat dat betreft hebben ze wel een hele grote deur opengetrapt.
0: Ja,
1: daarom.
0: Voor de hedendaagse scene zeker weten. Want zij kwamen wel echt met shows waarbij eerdere hip-hop artiesten eigenlijk niet eens de kans kregen.
2: Gewoon, buiten, los van shows is het gewoon geld, pik.
0: Ook.
2: Ik was het eerste Nederlandse hip-hop album op de streamings, hè. Dus...
1: dat is een moment, hè?
2: Ik moet eigenlijk nog wel een keer echt goed in het album...
0: Die ook records heeft gepakt, natuurlijk.
2: Echt een keer goed in het album duiken, zeg maar, voor mezelf. Maar ik kan het tegenwoordig wel waarderen.
0: Ja, ik was toen de tijd geen hater.
1: Toen niet.
0: Toen niet. Toen nu niet, wel. Inderdaad. Nu een beetje meer. Nee, maar de tracks die ze toen de tijd echt uitbrachten, gruwelijk. Je hebt ook bijvoorbeeld deze die toen de tijd uitkwam. Was ook van die New Wave streak. Deze hoort daar natuurlijk ook bij, als die het doet.
1: Oh ja, shit.
2: Oh ja, ik denk toch dat ik het album niet of te
1: luisteren. Wat was het ook weer zenuwenmuziek of zo?
2: Dit is gewoon niet van mij. Nee. Dit vind ik wel een hele hard tune.
1: Ja?
2: Ja, deze vind ik een loud tune, man.
0: Zeg dat niet, inderdaad. Ronnie Flex en Lil Kleine.
1: Ja.
0: Een van de eerdere eerste samenwerkingen natuurlijk tussen hun ook. Zij niet dat ik was echt
2: verliefd. Vraag me af wat Daniel hiervan vindt, want Rijk staat er niet op, dus ik heb niet goed over.
0: Touché, inderdaad. Laat je stem horen via 085-029-2222 of...
1: op de socials, vibes.show en DM of nee, niet beter nog. Ga naar de poll, want die staat daar gewoon en breng je stem uit.
0: Juist, ja. Straks maken we bekend wie onze gast is van vandaag.
1: Rastafara.
0: Dat was al een

0: party from London to Panama.
1: PSL party. PSL.
2: Heerlijke zomerse vibes hier bij Galaxy Blaze Fire samen Tribal Kush. Baseball party hoor je hier voorbij komen bij Vibes.
3: Axt Entertainment News Update.
2: Ja, we hebben zoals gewoonlijk... eigenlijk hebben we deze show nog niet eens gedaan. Entertainment News.
4: Nee.
2: Maar ja, we hebben het wel.
4: Ja, nee, zeker. En ik weet niet, misschien zal ik beginnen met iets wat voorbij kwam. Wat ik interessant vond, want ik was een grote stad in Azië, Tokio. En om even een bruggetje maken naar een grote stad, Zuid-Korea.
2: Ja.
4: En dan specifiek over een Amerikaanse artiest, NBA Youngboy. Ik weet niet of je er wat zegt, maar die...
2: Youngboy Never Broke Again heet die voluit volgens mij, toch?
4: Ja, zeker. Ik heb niet veel geluisterd, maar goed qua stijl. Niet alles was mijn ding, maar ik heb wel eens verdiept in hem. Nou ja, verdiept. Ik heb een documentaire gezien. Ik vond het wel een interessante gast. In ieder geval niet wat ik verwacht.
2: Dit bijvoorbeeld. Dit is een van de tracks van

0: Ja, dit is wel echt muziek om als je in de auto zit dat je boos wordt en zo. Weet je.
1: Ja, ja. Road dus daarom, Bridge. Er zit daarom, er zit meer achter dan dat je zou denken achter hem. En een van de dingen die dus heel erg opvallend is, hij heeft in 2025 een generaal pardon gekregen van Trump toen hij vast zat.
0: Is die mattie van Trump?
1: Ja, ik weet niet hoe dat precies zit, maar daar zouden we ook nog even naar moeten kijken. Maar hij kreeg dat in ieder geval in 2025 en hij heeft daarna heel veel landen, is die gewoon zijn vrijheid gaan opzoeken en gewoon gaan reizen.
0: Oké.
1: België, ergens, wat is het, Zweden of in ieder geval Scandinavië.
0: Is die niet in Amsterdam geweest?
1: Vast ook wel.
0: Ja, toch?
2: Ja, volgens mij
0: zag ik dat ook inderdaad voorbij komen.
1: Die periode heeft hij dus heel veel landen aangedaan en hij is naar een van de grote steden Zuid-Korea gegaan. Seoul. En daar voelde hij een soort van
0: connectie.
1: En hij heeft eigenlijk uitgesproken van, ik ga nooit meer terug naar Amerika, never nooit. En ik ga me settelen in Zuid-Korea. Ik ga me uiteindelijk gewoon nog wat albums uitbrengen, maar ik ga het in Zuid-Korea doen en daar ga ik gewoon mijn nieuwe leven opbouwen. Ja. Dus hij zei van, dat was een interview van, oké, maar hoe ga je dat doen met je kinderen? Ja, daar heb je vliegtuigen voor. Dus hij gaat dat echt doen. En ik vond het wel, interessant om te zien van zo'n guy, dat verwacht je niet. Die blijft gewoon Amerika en die wil gewoon opvallen. Nee, hij wil gewoon...
0: Ja, maar jij bent net terug uit Azië. Zou jij het overwegen om je te settelen in een van die Aziatische landen?
1: Ja, ik zou het niet... ik zou dat zeker ook overwegen niet. Maar ik zou het niet doen...
0: Niet afwijzend tegenoverstaan.
1: Nee, precies. Zeker. Ik zou dat zeker doen.
0: Jij bent ook echt zo'n race-type.
2: Als ik de kans had en het geld en geen rol zou spelen, wat ik al lang in Zuid-Afrika geweest, man.
1: Ja?
2: Al lang.
0: Ja? Jij hebt meer die
2: connectie zijn, wij
0: met...
2: zijn het nog steeds in overweging aan het nemen. Maar je zit ook met je kinderen, weet je. Ja. Die jongste is 16, 15. Ja, dat gaat niet, weet je. Ja, dan is het, hoe ga je dat organiseren? Maar we denken er wel... Een soort van over na. Ja, 100% man. 100%.
1: Wow. En ook gewoon...
0: Maar jij wilde richting Zuid-Afrika dan. Maar 100%. Zou je geen Aziatisch land overwegen?
2: In Thailand, ik kan overal wonen. Joh. Ja? Ik vind Nederland gewoon echt op het moment een kutland.
0: Okay.
2: En dan ga je tegen mij zeggen, ga terug naar eigen land. Dan ben ik pik. Sorry.
0: Jij bent wel welkom in Hilversum, hè?
1: Maar wat is dan jouw eerste voornaamste reden van... Hey, ik moet hier weg, is het...
2: Ik moet hier niet weg. Nee. Maar ik vind daar gewoon... Mensen zijn dankbaarder voor het leven met veel minder. Ja, en daar hou ik gewoon van, man. Dus je bent zelf ook gewoon... Ik ben niet ik loop daar op fucking slippers. Ik heb 100 schoenen in de kast dan wel.
0: Ja. Ga weg. Nee. Als je dat wil ervaren, verhuis uit Purmerend en ga richting Spangen of zo. Of Kruiskade.
2: Nee. Weet je wat? Is in Nederland, er zijn... Ja. Te veel meningen en iedereen denkt dat je moet geven. Dat zie je nu ook weer met
1: Geert
2: Ruida bijvoorbeeld. Weet je, het is alleen maar verraden dit en aapzus en aap. Hey, hou gewoon je bek, man. Bemoei je met jezelf dat. En dat is dus een reden waardoor je ergens in het buitenland kan zijn waar je gewoon... Ja, rust vindt, man.
0: Ja, maar ik snap inderdaad wat je bedoelt. Want je ziet online en overal eigenlijk veel meer negatieve reacties voorbij komen. Hoe positief je eigenlijk ook bent of wat dan ook. Ja. Altijd maar dat racisme of mening willen geven. En altijd wel weer dat negatieve.
2: Ik zag toevallig
0: eraan.
2: Een Amerikaanse podcast en daar zei zo'n gozer ook. Hij zegt, je neemt de moeite om een bericht. Je maakt de typfout, gaat nog helemaal terug. Die typfout corrigeren. Hij zegt, en dan druk je het nog. Hij zegt, alleen met bezigheid. Hij zegt, je kan gewoon zo doen, hè. Scroll gewoon. Scroll is weg.
0: Ja, het is weg. Inderdaad, ja man. Voorheen kon ik het wat meer van me af laten glijden. Maar ik heb het laatst tegen jullie ook...
2: Ik ben altijd boos in de groep. Als we jou gaan exposen, dan ben je gewoon gecanceld als een malle.
0: Ik kom Hilversum wel helemaal niet meer in, inderdaad. Wat dat betreft.
2: In de buurt.
0: Ik word op de snelweg al staande gehouden, wat dat betreft. Maar ja, whatever.
2: Maar het is wel interessant dat een NBA jongboy, weet je, die gewoon een hele carrière in Amerika heeft. Hij heeft eigenlijk een wereldwijde carrière, dus hij hoeft niet vast te pinnen aan Amerika.
1: Precies dat wat je zegt. En waarschijnlijk denkt hij er ook zo over.
2: En misschien, misschien denkt hij ook wel van fuck dat hele rappergap. Weet je, het zijn toch vrij boze gasten allemaal.
0: Misschien gaat hij K-pop maken daar in Zuid-Korea. Waarom niet?
1: K-pop? maar dat is ook wat hij zei. Ja. Van, ik ga er uiteindelijk mee stoppen gewoon. Want
2: je bent uit je boze omgeving, weet je. Dus ja.
1: Dat. Ik denk dat precies wat je zegt. De rust, andere omgeving. Mensen niet die in die omgeving hebben die jou eigenlijk daarin houden en gewoon nieuw beginnen. Fresh.
2: Ik vind dat wel mooi, man.
0: Helemaal mooi. Fresh. Ja, man. Onze gast is binnen.
2: Binnengevlogen.
1: Ja. Kunnen we al iets, kunnen we er al iets over zeggen?
0: Ja, jij had net al een tease gedaan met een kreet.
1: Ja, dat kan ik zo. Rastafari. Maar ik denk niet dat link ik aan de naam. Maar dat staat er misschien. Dat is
0: helemaal los van.
1: Niet disrespectful, hè, zeker. Maar dat is iets wat me. Ja. Het komt weer dus door de goat Snoop. Want die heeft ook in de tijd. Ja, begin ik weer over Snoop Dogg.
0: Snoop Lion,
1: ja, in die periode zei hij. Tja, Rastafari. Gewoon echt op zo'n. Ja, een beetje komische manier. Maar gewoon respectvol bedoeld. En daar dacht ik even meteen aan. Dus dat was gewoon even een hersenspinsel. Maar nee, ik ben heel erg benieuwd ook naar de herkomst van zijn naam. Want we hebben nog wel gezegd, maar je weet nog niet hoe hij heet. Ik bedoel, we hebben veel gezegd.
0: Je mag het zeggen, man. Je mag het zeggen.
2: Ja. Gooi het maar uit.
1: Gooi het eruit.
2: Nee, gooi
1: het
2: eruit.
1: Ja? Jay. Dat is dus even de...
0: Oh, Jay. Ja. Daar komt je vraag over zijn naam.
2: Ja. Je hebt ze allemaal geluisterd, toch? Het is Ja.
1: Ja, Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat hebben we zo meteen in de tweede uur in de show. Hij kwam net zojuist binnen, dus hij is aan het acclimatiseren en hij komt er zo meteen gewoon bij, man. Dus hou hem hier op Galaxy en dat.
3: Ik ben oké, let's go.
4: Let's take it back for the true hip-hop heads. Remember when...

0: waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check X.nl of de social kanalen. X.nl of X't online.
1: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen... waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en haar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Vibes is powered by Axt.
8: Galaxy Radio.

0: Recipe hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En welkom terug bij het tweede uur, dames en heren, van dit oh zo mooie... Ja, Good Vibes programma.
1: Good Vibes.
0: 100%. Ja, man. En dit tweede uur is onze gast uiteindelijk aangeschoven. En eigenlijk aan het einde hebben we al een beetje bekendgemaakt wie dat is.
1: You know.
0: Niemand minder dan Jah.
2: Jah. Yes. Goedenavond. Hij is er.
0: Super dope dat je er bent, man.
2: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vind het tof dat jullie me hebben gecheckt.
0: Ja. We hebben eerlijk gezegd, we hebben jou al eens een keer over de vloer gehad. Ja. Maar toen was je nog niet echt. Zat je niet achter de mic, om het zo maar
2: klopt,
0: te zeggen.
2: Klopt, toen zat ik niet achter de mic. Nee. Ik was wel achter de mic, alleen niet in jullie studio. Ja.
0: En sindsdien checken we jou al sowieso. En ja, de boys die zeiden er net eigenlijk al tijdens de reclamebreak. Over je nieuwe, je laatste projecten die uit zijn gekomen. En ja boys, vertel, want dat waren niet de minste woorden.
3: Misfit,
4: wauw, ja, wij hebben het gecheckt en wij kregen, Drive en ik hadden het er net even over. We hadden beide een soort van, bij een paar tracks, een soort van connectie met Pharrell Williams.
0: Wow,
4: qua sound.
1: Mooie woorden.
4: Doe het gewoon positief, hè? En van wow, dit klinkt lekker. En,
3: het klinkt lekker, het is positief. Het, qua producties en flows zit heel goed in elkaar.
4: Ik was positief. Positief verrast. Die hele plaat had ik nog niet gecheckt.
1: Thanks.
4: Ik zet hem aan en wow, ja, lekker. Ook divers. Wat je zegt, positief. Feel good noemde jij volgens mij net zelf even.
3: Klopt.
4: Ja, ik verfrissend.
3: Dat is
4: lekker, man.
3: Perfect,
4: lekker.
3: De perfecte omschrijving, toch? Feel good.
4: Ja, dank jullie wel.
0: Past heel goed natuurlijk bij de good vibes die wij hier natuurlijk ook hebben. Dus super dope dat je er bent. Welkom nogmaals.
1: Yes.
0: Straks willen we natuurlijk van alles van je weten. Waar je natuurlijk allemaal mee bezig bent. En noem eigenlijk alles maar op. Maar voordat dat zover is, wil ik deze mannen eerst nog de kelen laten smeren voor de intro van Vibes. Zijn jullie er klaar voor, boys?

0: van heren. Welkom terug bij de tweede uur dus van... En Ja, die ging ook echt helemaal los op deze...
1: Als ik muziek hoor, kan ik niet stilzitten.
0: Kijk, kijk, dat is alvast een goed teken. Want,
2: als je mee wilt doen, je mag de jingle maken. Marvin heeft lijntjes uitgezet om de jingle te laten maken. We zoeken variatie in de openingsjingle voor de show.
0: Kijk, dat is het hele verhaal.
2: Hij is heel muzikaal, hè?
0: Zeker.
1: Maar wie zingt het dan?
0: Ja, dat is onze secret zanger die we hebben.
1: Shout-out naar hem.
0: Ja, shout-out naar hem. Maar wat ik... het complete verhaal. Dit is onze legendarische jingle sowieso. We gebruiken deze al 2 jaar. Maar we hebben wat opmerkingen gekregen, zeg maar. Maar de bedoeling was al sowieso dat... vrienden van de show eigenlijk een eigen versie zouden maken. Dus binnenkort komen er sowieso 4, misschien 5 nieuwe varianten van deze intro aan. Maar mocht je geroepen voelen,
2: En zin in hebben.
0: In je projectplanning passen, dan mag je er ook.
1: Als ik tijd heb, zou ik mijn best ervoor doen.
0: Kijk, super dope.
1: Zeker.
0: Nee, maar top. Dus dames en heren, dat is sowieso ook een primeurtje, los van dat we er inderdaad iets van 4 of 5 versies bij krijgen van deze Voor ons is die al sowieso legendarisch, man. En voor de vaste volgers van Vibes ook, hoop ik natuurlijk. Overigens, misschien kan ik die zometeen ook gewoon gelijk vragen. Want we hebben deze week weer een nieuwe opgave ook van een draaien of dumpen.

0: de draaien of dumpen van deze week. Het is New Wave of Broederliefde. Als je een keuze zou moeten maken tussen een van deze twee... Ja, ik zie je gelijk op aan kijken. Ja.
1: Dus je moet eentje dumpen en eentje.
0: Ja, man. Welke zou je draaien?
2: Het wordt
0: welke
2: niet zou echt gedumpt, hè.
1: Kijk, moet ik eerlijk zijn? Als ik eerlijk moet zijn... Ik was zeg maar jong toen New Wave uitkwam. En ik heb meer naar Broederliefde vroeger geluisterd.
0: Okay.
1: New Wave kwam bij mij iets later. Gewoon echt, respectfully, ik wil niemand dumpen. Maar als ik eerlijk ben, kwam Broederliefde wat eerder bij mij. Echt met die oude Broederliefde hits.
0: Ja.
1: En hadden nummers zoals Spang en Shake en zo. Ik weet niet of jullie die kennen. En dat soort tunes.
2: Zijn
1: die...
2: we in de club.
1: Snap je?
2: Doe maar nog een patra.
1: Dat soort tracks ken ik bijvoorbeeld door neven of door oudere jongens uit de buurt.
0: Ja.
1: Dus ja.
3: Daar was ik, is gemaakt.
1: Dus. Ja, daar was ik meer mee opgegroeid, om het zo te zeggen. Ja, en New Wave is natuurlijk een masterpiece. Alleen daar kom ik gewoon iets later op. Ja.
0: Oké,
3: duidelijk.
0: Heel helder. Ja, want wil jij jouw mening laten weten? Laat het ons weten sowieso. 085-029-2222.
3: Of check de socials. Vibes.show. En daar staat de poll. Staat gewoon op onze feed. Ga naar de post en breng je stem uit.
1: Moeilijke keuze.
3: Ja, nee, is niet makkelijk. Maar inderdaad, nee.
0: Ja, of download sowieso de Galaxy app. Daar kun je heel makkelijk een berichtje sturen. En die komt hier bij ons in de studio aan.

0: Stamps en Love Me Yeah Yeah hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En ik wil je niet on the spot zetten of zo, maar wat zei je over Stamps? De vrouw die heeft een aura.
1: Ja, ik vind haar heel veel aura hebben. Gewoon wat heel veel rappers. Ja, ze heeft een soort van rap aura, maar dan in haar eigen manier. Gewoon echt een artiesten aura, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Cool vind ik het. Ik zou echt betalen om naar een show te gaan. Ook al ken ik misschien 2 tracks.
0: Ja, inderdaad.
2: Dus
0: ja.
2: Jij jumpt zo en zo op een featuring, up meteen. Bam.
1: Ja, zeker. Ja. Als ze me vraagt, dan zeker. Ja.
3: Ladies and gentlemen, ready for Vibes Live.
0: Vibes Live, inderdaad. En in Vibes Live hebben we een gesprek vandaag, dames en heren, met niemand minder dan John!
1: Yes, sir!
0: Woehoe. Nogmaals, super dope dat je er bent, man.
1: Nogmaals, bedankt.
0: Je had het over de aura van Stamps.
1: Ja.
0: Maar jij kwam ook wel binnen met de aura, moet ik zeggen, man. Een goede vibe.
1: Zeker.
0: Een goede vibe.
1: Zeker. Ja,
0: dat... Dames en heren, Ja is een van de meest veelzijdige opkomende hip-hop urban artiest uit de nieuwe Nederlandse lichting, als ik het zo mag noemen. De energieke creatieveling die is afkomstig uit Almere en staat in de scene bekend om zijn speelse flows, eerlijke bars en een opvallende eigenzinnige branding.
1: Mooi.
0: En net als vorige week bij M-Boy kiest Ja bewust voor een eigen unieke koers binnen de scene en bouwt hij eigenhandig aan een loyale fanbase.
1: Klopt. Mooi gezegd, man.
0: Ja, toch?
1: Heel mooi gezegd.
0: En je staat in dit geval bekend met deze woorden in de scene. Maar je hebt ons eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door bekend dat je met een heel nieuw project ook bezig bent.
1: Een beetje
0: nieuwe sound.
1: Eigenlijk de sound waar ik al mee bezig was, waar ik gewoon op doorga.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb in mijn Misfit album of EP, hoe je het wil noemen, heb ik toch nog wel een beetje wat tracks gegeven die nog wat meer hip-hoppie zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik expres gedaan, omdat ik heel vaak de vraag kreeg van, joh, wat is nou eigenlijk je sound precies?
0: Toen dacht ik van,
1: laat me gewoon een album droppen waarmee mensen nog meer vragen krijgen. Want je gaat het nooit weten.
0: Ja, toch? Want ik denk dat jullie ook heel wat vragen hebben.
2: Ja, nee, zeker weten. Want als we ook nog wel even wat teruggaan naar bijvoorbeeld een antisociaal.
1: Ja,
2: klopt. Dan heb je weer een hele andere dance-achtige vibe.
1: Kijk, waar ik ook eerlijk in moet zijn, voorheen, laat me zeggen voor het EP.
2: Ja.
1: Of nou, niet voor het EP. Ik denk, ik heb ooit een track Baddest gedropt met Stay Away From Dante.
0: Okay.
1: En daarvoor wist ik echt niet wat mijn sound was. Gewoon oprecht.
2: Ja, want je hebt bijvoorbeeld antisociaal. En dan switch je heel, switch toch naar een Misfit. Want hoe komt die inspiratie? Hoe kom je tot zo'n sound? Hoe komt dat tot stand?
1: Ja, goede vraag. Het is eigenlijk heel simpel. Toen ik begon met muziek, toen keek ik gewoon naar wat tof was. En dat ging ik proberen met vrienden in de studio.
2: Okay.
1: Met weinig kennis over muziek zelf. Ik heb heel veel kennis over muziek, maar niet over het maakproces.
2: Yeah.
1: En ik deed gewoon de eerstvolgende beat aan die ik tof vond. En ik ging daar gewoon over spitten. Geen hoek, niks. Gewoon doorspitten.
0: En waren dat dan gewoon beats van YouTube?
1: Ja, van YouTube. Eentje was van een producer uit Australië of zo.
0: Hey.
1: ik weet niet eens wat zijn naam is.
2: SoundCloud?
1: Nee. Eerste solo track die ik heb getaped was ook direct mijn eerste release, man.
2: Ah,
1: ja.
2: Hey. Oh ja?
1: Ja,
2: dus maar het ging zo snel dan? Want je zegt, ik ga een beetje oefenen en ik ga een beetje proberen en dan meteen had je geleerd.
1: Het was eerst gewoon cijfers met Matties, de hele tijd iedereen een versje. En toen later dacht ik van, boys, ik wil dit ook zelf doen.
2: Maar hoe lang zit daar tussen dan?
1: Halfjaartje.
2: Halfjaartje?
1: Ja,
2: kijk.
1: Max, denk ik.
2: Alright.
1: En kijk, dan maak je die sound. En later zat ik bij Noah's Ark. En dan heb je ook weer een bepaalde richting. Je hebt ook weer mensen waarmee je praat. En die hebben ook een bepaalde ingeving waardoor jij je sound weer gaat developen op een bepaalde manier, maar nog steeds zoekend bent. En toen kwamen tracks zoals Antisociaal en zo.
2: Ja, want jij zat bij Noah's Ark. En wat fluisterde dan zo'n A&R in van, je moet een beetje antisociaal gaan doen. Een beetje die kant. Of hoe gaat dat?
1: Ik had wel heel veel creatieve vrijheid. Heb ik ook echt om gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Vond ik belangrijk. Maar toch, als je een team hebt en iemand zegt, ik vind deze track toffer, dan ga je toch een soort van luisteren, want je wil dat iedereen 100% geeft voor de track, snap je? En dus ik had me wel een beetje laten beïnvloeden, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben nooit gepusht, moet ik ook zeggen, nooit gepusht. En eigenlijk toen ik wegging, toen was het een soort van reset van oké, ja. Ik ging weer helemaal terug naar mezelf. Ik begon weer alleen maar Pharrell te luisteren. Ik begon Steve Lacy te luisteren.
0: Zie je, maar daar komt die link misschien dus inderdaad vandaan. Want Hiroshi die benoemde zojuist al, hij hoorde al een stukje Pharrell erin.
1: Ja, en het ding, ik ben daar gewoon letterlijk mee opgegroeid. Ik ben met Pharrell opgegroeid, Usher, Michael Jackson.
0: Maar dat was inderdaad de volgende vraag. Van waar komen jouw inspiraties vandaan?
1: Dus eigenlijk heb ik iedereen een soort van... Het was een blessing en een curse dat ik vroeg ben begonnen met muziek.
0: Ja. Vanaf hoe oud ben je begonnen?
1: Nou, vroeg als in... Ik was 19 en mijn eerste track maakte ik om mijn 18e, snap je?
0: Oké.
1: Dus ik heb direct gedropt nadat ik eigenlijk begonnen ben. Maar toen ik dus wegging, toen snapte ik ineens alles, man. Ik snapte ineens van, hé, mijn sound ligt eigenlijk op deze BPM. En daar komt mijn stem het best tot zijn recht. Daar komt mijn swag en mijn flair, zeg maar, om het zo te zeggen, het best tot zijn recht.
2: Maar ben je dan ook iemand geweest die een beetje de scene heeft bestudeerd?
1: Ja, tuurlijk. Je bent daar sowieso, denk ik, mee bezig. Omdat je ziet wat om je heen gebeurt. En je denkt ook op een gegeven moment van, oké, wat maakt mij uniek? En als je dan heel veel dingen ziet dat er gebeurt, denk je van, uniek blijven is eigenlijk niet eens meer zo lastig. Je moet gewoon naar jezelf gaan. Ik denk dat heel veel mensen niet dicht bij mezelf blijven en meer denken van, joh, hoe gaat dit opblazen? En tuurlijk moet je daar ook aan denken. Ik bedoel, we willen allemaal geld hebben. Maar geld was voor mij niet de reden waarom ik begon met muziek.
2: Kijk.
1: Tuurlijk wil ik er geld uit maken. Maar dat was niet de reden. De reden was puur het leuk vinden en die adrenaline kick die je krijgt wanneer je jezelf hoort op een beat.
0: Maar als we het hebben over dicht bij jezelf blijven.
1: Ja.
0: Wie is Ja dan?
1: Ja is iemand die het leven niet al te serieus neemt.
0: Oké.
1: Ik weet heel goed wat ik wil.
0: Oké.
1: En als ik morgen zeg van ik wil een Misfit album droppen met 3 verschillende sounds. Dan wil ik dat ook echt doen.
0: Ja.
1: En dan kunnen jullie me nu zeggen van, ik denk niet dat het zo handig is. En dan denk ik van, ja, ik weet niet, wat zien we dan wel? Of zo.
0: Ja, kijk. Ja, maar kijk, wij zouden dat sowieso nooit zeggen. Want wij supporten dat bovenal.
4: Ik support het heel erg. Ik vind het juist heel dope dat je echt naar je eigen sound aan het zoeken bent. Want het blijft een proces, weet je. Je kan een project droppen en dan vervolgens het volgende project iets anders. Omdat je in ontwikkeling blijft. Ik vind dat heel dope dat je daar bewust echt voor gekozen hebt om een eigen geluid te zoeken. Dat is heel uniek in deze tijd.
1: En ik moet ook wel zeggen dat ik nu wel een sound ga aanhouden. Dus eigenlijk was het een soort van, was een sound. Toen heb ik nieuwe sound laten horen in singles. Toen heb ik die samen gedaan in een album.
2: Ja.
1: En nu ga ik weer door met 1, zeg maar. Omdat ik het nu echt gevonden heb en weet waarop ik verder wil gaan. En waarmee ik bekend wil worden. Want ik heb echt het gevoel dat met wat er nu aankomt...
4: Dat is je Ja-brand.
1: Dat is mijn Ja-brand en dat gaat ook crazy gaan.
2: Ja, en wat bracht jou dan van dit is de sound die ik waar ik mee verder wil. Want op Misfit diverse sounds eigenlijk. En nu weet je het. Hoe ben je daar tot gekomen? Tot
1: puur gevoel. Dat,
2: ja?
1: Als je bijvoorbeeld, ik heb dus een track gemaakt die PYT heet. En als ik daar zelf naar luister, krijg ik gewoon een bepaald gevoel van wow, ben ik dit? En bij andere tunes zou het ook iemand anders kunnen zijn ofzo. En nu heb ik bij mezelf van wow, dit ben ik. En ik wil hem ook gewoon luisteren en ik word er niet moe van eigenlijk. Ik kan hem nu pushen en ik luister niet naar die track van ik heb hem al 100 keer gehoord. Ik denk dat het heel duurzaam, hoe noem je dat? Langdurig, duurzaam. Duurzame muziek is, ja.
2: Oké. Ja, nee.
0: Hey baby, waarom doe je opeens anders?
1: dit is hem.
0: Shit. We hebben toch geen tijd voor ruzie. Geen tijd voor bullshit. Let's just have fun. You know?

0: Dinkt. Spider hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En er is een onderwerp die ik met jullie wil bespreken.
1: Media Nederland het overal. Laat je niet misleiden.
0: Laat je niet misleiden. Ja, en dan doe je natuurlijk op Lil Saint.
1: Ja, man.
0: Want de man die is weer in opspraak geraakt, om het zomaar te zeggen. Want hij heeft een nieuwe track gedropt. En Die track schijnt dus eigenlijk AI te zijn geweest.
1: Volledig, gewoon vertaling, productie.
2: Ja.
1: Ja, ik vond de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, het is echt hard, man.
0: Hoorde jij het meteen?
1: In zijn, nee, man.
0: 100%. Voor een DLC-track is het wel hard.
1: Ja, weet je, zijn muziek trekt mij niet, maar ik vind het wel tof wat hij doet, want hij doet zijn eigen ding, met Binderen en zo. En, maar ik zag dit laat, voordat het viraal ging al voorbij komen, dacht ik van, dit klinkt wel echt dope. Weet je maar, ik ken die muziek ook niet die dan vertaald is, zeg maar.
2: Toen ging in de school.
1: Maar gisteren, toen is ineens bekend, Daniel zei het als eerste volgens mij bij ons in de app.
0: Poku van, Daniel,
1: het is een AI-poku.
2: Ja, maar veranderde toen jouw switch van, oh shit.
1: Ik vind het nog steeds dope.
0: Ja, en voor de mensen die het hebben gemaakt.

0: nog meer marketing.
1: Ja. Nog meer. Ja, ik was aan het twijfelen van tevoren of we dit wel moesten doen, inderdaad. Maar ja,
0: bij iedereen heeft het erover. Ik zeg net, ik zie het op NOS voorbij komen en.
2: Het klinkt niet slecht.
0: Het klinkt niet slecht. Maar ja, en het heeft gewerkt, toch?
2: Het heeft gewerkt.
0: Want ja, uiteindelijk als je nu dit bij hem aanzet en die track is afgelopen, gaat hij vanzelf door in een andere track van hem.
2: Kijk.
0: Toch slim als de cijfers gaan toch, man?
1: Ja, wat marketing-wise betreft doet hij het.

0: vertellen. Maar toevallig had ik hem dus vanmorgen een berichtje gestuurd. Van, yo, wil je langskomen in de show? Ook gewoon het eerste uur. Maar geen reactie natuurlijk. Dus ik had een van de manager connecties die we hebben, die had ik geconnect. Die heeft hem gebeld. En weet je wat zijn antwoord was?
1: Ja, ik weet het. Nee? Ik heb het gelezen.
0: Ja, vertel maar.
1: Ja, daar heeft hij AI-poekoe gemaakt toch? Om viraal te gaan en geld te verdienen.
0: Geld verdienen, inderdaad. Als wij zouden betalen, inderdaad.
2: Ja,
0: dan goed. Was hij vandaag hier.
2: Ieder is een prio.
1: En ik heb hem verdedigd in de comments. Gewoon hey, alsof het een day one is. Ik heb hem maar één keer gezien.
0: Alsof het een echte vriend van de show was, inderdaad. En vraag richting jou. Hoe kijk jij richting AI? Muziek.
2: Muziek.
0: Ja, in dit geval dus net als deze van Lil Zane.
1: Gebruik je het?
2: Nee. Kijk, ik maak me eigenlijk... heel veel mensen zijn bang dat de muziek...
0: overgenomen wordt.
2: Daar ben ik niet bang voor. Ik denk dat je uiteindelijk toch wel echt het verschil gaat horen van wie echt creëert en wie het door AI doet. En ik denk dat het ook een respectfactor is. Dat mensen uiteindelijk ook meer respect gaan hebben voor mensen die het niet doen.
0: Juist.
2: Nu in dit geval dat hij het heeft gedaan... moet je helemaal zelf weten. Ik vind dat heel veel mensen te veel high staan eromheen maken. Van als je het niet wil luisteren, moet je het niet luisteren. Als je het niet hard vindt dat AI is, ga ook niet zeggen van ja, wat gebeurt er in de muziekwereld? Want kijk wat er gebeurt. Het zijn de mensen die schuldig zijn, toch, die luisteren, zeg maar. Ik maak mezelf niet super druk, nee.
0: Nee.
2: Ik maak het niet. Ik gebruik geen AI, maar ik maak me ook niet druk.
1: Nee. Ja. Ik heb bijvoorbeeld dit. Eddie Dalton. Mijn schoonmoeder kwam een maand geleden met... Vind ik zo mooie muziek. Die man heeft 5 albums uitgebracht, allemaal in 2026. Het is gewoon vinyl, hè?
0: Ja?
1: Het is gewoon vinyl, hè?
2: Dit is AI-vinyl.
1: Dit is AI.
0: Wacht even. Wil je inderdaad zeggen dat jij nu een AI-vinyl gaf?
2: The Years Between. Staat er.
1: Ja man, en zij was echt fan, hè?
2: AI
1: en ik ging checken, ik zeg nee man, dit is te smooth. Er zitten geen rauwe randjes aan, toch? Ja. En daar... ga je het aan herkennen, maar dit klinkt mooi, hè?
0: Ja?
1: Het is gewoon echt mooie muziek. Het is een beetje bluesachtig. Het is gewoon...
2: Wie zit hier achter dan?
1: Ik heb geen idee, grap.
2: Nee?
1: Ik heb het gekregen. Ik kom
0: maar hoe komt zij hierop dan?
1: Nou ja, mijn vriendin heeft het aan. Ze wou die vinyl van mij bestellen. Ja. Maar ik zei, AI moet je niet doen. Ik ben ook muzikant, ik kan dat ook weer niet. Maar ja, ik heb het gekregen toch.
0: Maar hoe kwam ze op die muziek? Die had ze gewoon voorbij horen.
1: Ja, ergens voorbij horen komen. Yeah? Echt fan, weet je, overtuiging.
2: Ja? Ik denk, misschien via Facebook.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Nou, dit is zo mooi. En het is ook mooi.
0: Ja, maar ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik kom op YouTube ook heel vaak AI-tracks tegen. Of remixes van tracks. En in sommige gevallen vind ik ze zelfs nog heel doper dan het origineel.
2: Ja, dat had ik ook laat. Want dan zoek ik gewoon een toffe playlist of iets om voor de achtergrond. En denk ik, dit is tof. Ja, denk, dit is zo tof.
0: Ja.
2: En dan ga je erin verdiepen. Denk,
0: AI, je speelt ze goed.
2: Ik vind het wel
0: eigenlijk
2: jammer enigszins. Want ja... je gaat iets tof vinden wat eigenlijk gewoon... ja, ik vind het een gek gevoel.
1: Iemand heeft het alsnog bedacht. En dat neemt niet weg dat een muzikant die geen AI gebruikt niet tof is.
2: Nee, maar het enige is... vaak is de gedachte van... bij dat soort guys, die willen gewoon streams en views.
0: Ja,
2: dat
0: creëren
2: iets wat je tof vindt. En dat is goed, want het is tof. Maar ja, dus het begint weer bij die intentie.
1: Ja, maar er zit op de streaming toch ook een soort AI-filter tegenwoordig... die AI-artiesten onderscheidt van...
2: Oh, wel.
1: Artiesten, ja. Volgens mij zijn ze daar heel erg mee bezig.
2: Ja,
1: en op dat moment...
2: Vind ik wel goed.
1: Ik denk dat je op dat moment, als een Lil Saint fucked up bent... want dan word je bestempeld als AI-muzikant. Dus dan is de muziek die je niet met AI hebt gemaakt... is ook geen verdienmodel meer.
2: Maar die skippen
1: volgens mij kun je dan
0: Ze zijn
1: gevaarlijk.
0: Sowieso ook al bezig met dat AI-tracks of video's... ook geen inkomsten meer krijgen via dat hele verdienprogramma. Dus heel veel mensen zullen
1: interessant,
0: daar...
1: Interessant.
0: We gaan het blijven volgen in ieder geval.
1: Volgen het op de
0: voet. Ja, dat. Straks,
2: yo.
0: Gaan we jou in een vibes seconds gooien.
2: Oké, vibes seconds.
0: Oké. Wil je al een voorbeeldvraag hebben van wat je kan verwachten?
2: Nee, man.
0: Nee?
2: Nee, gewoon voor iedereen.
0: Oké. Dan gaan we die daar zo meteen bij halen.
2: Oké.
0: Hiroshi en Drive die hebben ook sowieso nog wat vragen voor jou. Dus we willen nog veel meer van jou weten.
2: Let's go.

0: Wij komen bij Vibes en welkom terug. We hebben nog steeds niemand minder dan Ja in de studio.
1: Ze zat even in Ellie, man. Ali.
0: Ali. Ja, nee, inderdaad. Want
2: Jong Ali. Oh, Ali.
0: Nee. OG Ali, inderdaad. Ja, dat is iets van eerder in de show. Als je dat net hebt meegekregen, dan ging het over Young Miami of zoiets. Young Miami. Hiroshi die was aan het fantasizen over een nieuwe naam.
3: Jong Culemborg.
0: Nee, man, maar ik heb hem vandaag te weinig gebruikt. Dames en heren, laten we de man weer een vibes applaus geven, want we hebben in de studio niemand minder dan... Hey. Yeah.
2: Kom op, vereerd. Veel applaus.
0: Ja, dit is de echte vibes applaus, man.
3: Oh, wow.
1: Ja, hij doet gelijk die lange weer, toch?
0: Ja, man. Nee, ja, super dope nog steeds dat je er bent.
3: Yes, sir.
0: Hiroshi wilde nog een paar dingen van je weten.
3: Ja, nou, we hadden het er even over Misfit. We hadden een gevoel bij een paar tracks. Van, dat is een beetje die en die sound. Gewoon positief gezien.
0: Thanks.
3: Dus we waren echt benieuwd van, hey, werk je met verschillende producers? Ben jij de producer? Heb je een vaste producer? Hoe zit dat met de producties achter jouw Misfit album?
4: Goeie vraag. Kijk, ik heb... toen ik eigenlijk geswitcht was van sound, heb ik echt... met denk ik 3-4 producers echt een klik. Op muzikaal vlak, maar ook als in vrienden.
3: Ja.
4: Stay Away From Dante. Hij maakt heel veel beats voor me.
3: Mm-hmm.
4: En we zijn ook bezig met hem en zijn gitarist, Rain. Shout out naar Rain.
3: Okay.
4: Je hebt ook een goede vriend van mij, hij heet Remy. Hij heeft ook een track geproduceerd op het album.
3: Okay.
4: Ik heb ook één zelf geproduceerd. Op het album.
3: En welke is dat?
4: Gucci Backpack.
3: Ah, met
4: Lost Boy Shawty.
3: Yeah.
4: Die heb ik zelf geproduceerd.
3: Nice.
4: En
0: voor de mensen die

0: dan in het proces van deze productie? Ik bedoel...
1: Ik weet nog precies. Ik downloadde FL Studio. Uh-huh. Want ik vind het altijd zo wack om alleen maar één ding te doen, toch? Ik vind muziek gewoon leuk, dus ik wil allemaal dingen proberen. Uh-huh. En toen vroeg ik gewoon een vriend van me van, yo, hoe werkt deze app? En toen ging ik gewoon... observeren, leren, in sessies heel veel meekijken. Kreeg ik een drumpack of drumkit opgestuurd en toen heb ik dit gemaakt.
0: Voor de mensen die bekend zijn met drumpacks, drumkits.
1: Ja, ja.
0: Welke pack heb je gebruikt?
1: Een uitroepteken was het alleen. Ik weet niet wat de naam daarvan is, maar...
0: Ik weet toevallig...
2: Daar krijg je gewoon eigen kicks en zo, toch? In plaats van de standaard geluidjes.
0: Ja. Nee, dat was even voor de insiders, weet je.
1: Leuke vraag. Ja, man.
0: We gaan jou zo meteen in de 5 seconds gooien. Dus ik weet niet of jij daar al klaar voor bent. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog één keertje de opgave van de draaien of dumpen van deze week laten horen. Want je hebt nog een paar minuten om te stemmen.
3: Ja.
0: Dit waren

0: draai of dumpen van deze week. New Wave of Broederliefde. Ik hoop dat Hiroshi ons kan verblijden met een kleine tussenstand.
1: Ja, nog met 12 minuten op de teller. Maar we kijken even tussen naar de tussenstand. En we zien daar toch net iets meer percentage voor New Wave. 54% voor New Wave en voor Broederliefde dan 46%. Ja. Dus ja, denken van hey, ik wil dit omturnen. Ja, ga dan stemmen op Vibe.show of op onze app. En dan kan jij nog gewoon zeggen van ik ga gewoon voor Broederliefde. En dan draaien wij die wellicht aan het einde van de show.
0: Precies.
2: Hoe, wat, wie, waar? We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibe Stocks.
0: Ja, en in de Vibe Stocks gaan we richting de Vibes Seconds. We gaan je een paar dilemma's voorschotelen. En in feite zou het fijn zijn als je binnen 5 seconden zou antwoorden.
3: Okay.
0: Mocht je terug willen komen op een van de vragen, dan kunnen we dat straks na de vragen ook nog.
3: Okay, is goed.
0: Ja, ben je ready?
3: Ja, ready. Let's go.
0: Eerste vraag. De volgende videoclip schieten in de futuristische architectuur van Almere Centrum of op een verlaten mistige plek in Alihaven?
1: Op een verlaten mistige plek in Almere Haven.
0: Ja, oké.
1: Moet ik het ook onderbouwen of?
0: Mag je zometeen doen.
1: We blijven even in Almere, want ga je Almere ooit nog verruilen voor bijvoorbeeld de hip-hop hoofdstad Amsterdam? Of blijf je de misfit van de polder?
3: Waar ik een huis kan krijgen. Ja, ik het liefst blijf ik in Almere. Ik vind het echt top in Almere. Ik hou van Almere.
0: Okay. Ja. Wat mist de Amsterdamse mainstream scene op dit moment dat de Almeerse underground met platforms als The Next Generation wel meebrengt?
3: Wow. Heel eerlijk, weet ik niet.
0: Nee.
3: Oprecht.
0: Oké.
3: Ik heb nooit eigenlijk het onderscheid gemaakt in Amsterdam of Almere en wat wij beter doen dan Amsterdam of wat Amsterdam beter zou doen dan ons, als ik eerlijk ben. Ja.
0: Fair.
3: Okay. Goeie vraag, hoor daar niet van. Alleen ja, ik wil niks dom zeggen in feite. Nee. Zeg maar.
1: Dan, wie is de absolute nummer 1 hip-hop of urban legend die Almere tot nu toe heeft voortgebracht?
3: Leaves. Sensei. Hey.
0: Gelijk, straight.
3: Oké.
0: Heel Nederland veroveren met een commerciële sound of de 036 vibe voor altijd op nummer 1 houden?
3: De 036 vibe op 1 houden en dat commercieel maken en dat mainstream maken.
0: Oké.
1: Ja. Dan, soort van ronde 2. We gaan even over naar een andere vragen. Kaya de uptempo clubbanger om de hitlijst te bestormen?
3: Mm-hmm.
1: Of een melancholische dromige track met een zware 808 bas voor de late avond?
3: Uptempo. Ik hou van muziek waarop ik kan dansen.
0: Welke track klapt live harder in de zaal? De rauwe energie van Antisociaal of de nieuwere vibe van Misfit?
3: De nieuwe vibe van Misfit sowieso, ja. Ja.
0: Okay.
1: Wat maakt jouw track legendarisch? De perfecte catchy melodische hoek?
3: Ja.
1: Of een vlijmscherpe flowwisseling die niemand aanziet komen?
3: Nog steeds de hoek.
1: Ja?
3: Ja.
0: Oké. Vanaf nu nooit meer op een festivalpodium mogen staan of nooit meer een experimentele flow mogen gebruiken?
3: Wow. Oké, dan nooit meer experimentele flow.
0: Oké.
3: Ik wil echt graag op festival staan.
1: Dan gaan we even door naar een nieuwe vraag.
3: Oké, cool.
1: Een miljoenencontract tekenen bij een major label, waar je creatieve vrijheid dus verliest.
3: Ja.
1: Of voor altijd 100% independent blijven en alles zelf
3: betalen. Voor altijd independent blijven. Ja.
0: Je microfoon die tijdens je dikste track uitvalt.
3: Of stage?
0: Ja. Of de DJ die per ongeluk de verkeerde backing track instart.
3: De microfoon die uitvalt. Het ziet er minder chaotisch uit, zeg maar. Dat kan je nog afplayen.
0: Oké. Ja.
3: Als je chemistry goed is met je DJ.
0: Ja. Ja.
1: Oké, okay, alleen nog maar mogen optreden voor boomers die met een arm over elkaar, over elkaar staan. Of vanaf nu elke show moeten doen in een felroze glitterend trainingspak.
3: Oh, felroze glitterende trainingspak.
1: Lijkt me nog harder. Ja, dus, lijkt me nog tof ook.
0: Ja. Oké, okay, laatste ronde, dus de laatste paar vragen.
3: Ja.
0: Liever dat je teksten worden geprezen om hun diepe, eerlijke kwetsbaarheid.
3: Ja.
0: Of dat iedereen losgaat op je speelse, flexende flows.
3: Het laatste.
0: Ja.
3: Ja, speelse flows. Ik ben niet iemand die te diep en te serieus over onderwerpen praat eigenlijk. Ja. Wel praat, maar niet in mijn tracks.
0: Ja.
3: Ja.
1: Alright, dan moet de focus in je tracks vanaf nu liggen op de vibe van het Certified Kid of op het Statement Misfit?
3: Statement Misfit. Certified Kid kan je vergeten.
1: Oké.
3: Je mag het wel luisteren, alleen ik treed het ook niet meer op en zo, dus ja.
1: Duidelijk.
3: Ja.
1: Duidelijk.
0: Ja, de laatste dan maar.
1: Ja.
0: Ja? Een Edison Award winnen voor best album, ja, of een legendarische onafhankelijke concertreeks in een uitverkocht AFAS?
3: De concertreeks. Ik hou van de fysieke liefde voelen. En als ik dan een reeks heb van concerten. Ja, natuurlijk, concertreeks.
0: Ja. Ja?
3: Zeg okay, maar, ik denk dat een award niet defineert hoe goed een album was. Altijd. Er zijn genoeg harde albums die geen prijs hebben gewonnen. Dus
1: okay,
3: ja. Ja. Ik zou wel heel graag een Edison willen, dus als je meekijkt. Ja.
4: Nomineren, maar.
3: Ja, ja, alsjeblieft.
0: Nou ja, dat waren de 5 seconds.
3: Hey, leuke vragen. Ja.
1: Hele leuke vragen.
0: Ja, ja, heb je net overleefd, om het zo maar te zeggen?
3: Ja, ja, oprecht. Leuke vraag. Ja, leuk.
0: Is er een vraag eventueel waar je op terug wilt komen?
3: Zo, dat was eentje die ik zei, mag ik het onderbouwen? Alleen ik weet niet meer
1: locatie,
3: zo
1: goed. Je had het over locatie van je clips.
3: Oh ja, oh ja, ja, ja. Oh, goeie, ja, ja, ja, klopt, dat was hem. Almerestad heb ik al gefilmd.
1: Ah, oké.
3: Okay. Dus het is niet dat ik niet in Almerestad wil, maar dan liever een keer iets anders, toch?
1: Ja, ja.
3: Dat was het eigenlijk alleen.
1: Ah,
3: het was niet veel dieper dan dat.
1: Cool.
3: Ja.
1: Nee, duidelijk man. Ik bedoel, ja, je had meteen je, wel je onderbouwing erbij, maar
3: ja,
1: je had een duidelijke visie, hè?
3: Ja,
1: als ik het zo hoor.
3: Klopt.
1: Dat is klopt. Duidelijk. Ja.
3: En de okay, track Certified Kid, ik doe alsof ik die track haat. Ik haat het niet, zeker niet. Alleen het is, ik was 19 toen, een hele andere fase.
1: Ja.
3: En ik vind het heel tof dat hij zoveel streams heeft gekregen en mij heeft gebracht waar ik nu ben. Dus ik probeer het niet te downplayen. Ja. Alleen is niet meer wat je nu kan verwachten van nieuwe muziek.
4: Je bent het gewoon ontgroeid.
3: Ja, ontgroeid inderdaad.
1: Ja. Ja.
3: Klopt.
1: Ja. Ja. Maar is het nog iets wat we kunnen gaan horen, zoiets?
3: Ooit. Ja, wel snel rappend, maar dan vooral met Dante en Pedro. Met de drie, zeg maar.
1: Kijk, ja, ja.
3: Op solo tracks minder.
1: Oké.
3: Okay. We gaan me nog steeds horen rappen, alleen op hele andere type beats.
1: Ja, ja.
0: Ah,
1: ja,
0: top. Ja, wij zijn sowieso hartstikke benieuwd wat de toekomst allemaal gaat brengen. Want we kijken
3: bedankt
0: uit naar je nieuwe project. Ja,
3: bedankt.
0: Ik zeg dit nu al omdat ja, ik ook naar de tijd kijk en time flies when you're having
3: klop,
0: fun,
3: klop,
0: man.
3: Klopt, klopt.
0: Hou ons op de hoogte. Wanneer je weer ja, kan, kom weer langs.
3: Gezellig, ja. Ja,
0: we kijken gezellig uit naar een live ding ook sowieso
3: zeker,
0: van je.
3: Cool. Zeker,
1: cool.
3: Ja, het lijkt me ook tof om een keer met de boys te komen.
0: Ja. Ja.
3: We hebben veel leuks liggen.
1: Dope.
3: Ja. Ja.
0: Zeker welkom.
3: Ja.
0: Waar kunnen we je binnenkort nog allemaal checken?
3: Ja, veel plekken. Ik ga popronden doen.
0: Oh, dope.
3: En er zijn nu al echt heel veel boekingen binnen. Veel kijk, verschillende steden.
1: Nice.
3: Dus daar ga ik het heel druk mee hebben. En ik ga ook nieuwe singles droppen, begin september. Er komt er al een nieuw met een hele, hele coole clip. Ik durf bijna te zeggen dat dat een van de coolste clips was van heel 2026.
0: Hey.
3: Niet van mij,
1: wow.
3: Niet van mij, maar gewoon van Nederland.
1: Ja,
0: hey.
3: Ja.
0: Shit.
3: Ja, ik zweer.
0: Okay. Dat zijn mooie woorden.
1: Ben benieuwd.
3: Ja, ja, ja.
0: We kijken er zeker naar uit.
4: En je gaat binnenkort basketballen.
3: Oh ja, ja, ja, goed dat je het zegt. Er is een basketbal-event dat in Almere komt.
0: Dope.
3: Ik, Louis Pedro, Stay Away From Dante, Leaf Sensei. Wij zijn allemaal trainers. En wij gaan mensen draften die dag. En die komen in ons team. Ik ben team Misfit, dus kom naar mij.
0: Hey.
3: En,
0: mag ik alvast een suggestie geven?
3: Ja, tuurlijk.
0: We hebben een guy van 2 meter plus hier in de studio ja, zitten. Hè?
4: Nou, ik kan niet basketbal.
3: Jullie kunnen sowieso ook gewoon langs komen om te kijken. Ja, iedereen is welkom. Okay, je hoeft niet te betalen top of zo.
0: Wanneer is het?
3: 30 augustus.
0: In
3: ja,
0: Italië?
3: In Almere.
1: En waar?
3: Kijk maar of jullie kunnen.
1: Stad?
3: Waterwijk.
1: Oké.
3: In Waterwijk, ja.
4: Hij woont in de buurt.
3: Ja.
1: Ja. Okay.
3: Ik bedoel,
1: kom langs, man.
3: Kom ik
1: even checken.
3: Ik ben trainer die dag. Ik kom in mijn strak in pak. Gewoon,
0: ja.
3: Nee,
0: ja, super dope, man. En waar kunnen de luisteraars je allemaal vinden op de social media kanalen?
3: Oké, dus luisteraars. Hoofdletter J-A-H. Dat is mijn Spotify. Ook Instagram, TikTok. Kijk, mijn gebruikersnaam is wel lang. Dus 2 J's, J-J en dan iets van 4 A's of zo. Dan ja, zie je het wel.
0: Yeah.
3: Of gewoon hoofdletter J-A-H.
0: Juist. Ja,
3: ook op YouTube.
0: Ja, ja, toch? Nou ja, laten we hem voor de laatste keer een vibes applaus geven, dames en heren. Want hij was speciaal voor ons hier in de studio. Niemand minder dan Jam!
3: Dank jullie wel.
4: En ga misfit checken.
0: Ga misfit checken.
3: Yes, yes.
0: Checken. En ja, ons rest nog de einduitslag van de draaien of dumpen laten.
3: Oh ja.
1: Ja.
0: Weten, ja.
1: Ik moet hem even refreshen, de vorige keer. Wanneer was dat? Dat was eigenlijk geen eerlijke... Ik heb hem gerefreshed. Dus we gaan er even naar kijken. Ja, New Wave, 54%.
3: Ja, hè?
0: Dat dus.
3: Shout-out New Wave.
0: Shout-out naar New Wave. Wij checken jullie volgende week weer met een nieuwe uitzending hier van Vibes op Galaxy Radio. En dat is de 10e uitzending, dus ik weet niet of dat de laatste is, boys.
1: Zo, dat is even spannend, hè?

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar twee zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. Drie andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

Let's just.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
3: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
0: Galaxy Radio.

or online at galaxy.radio. Take heed, fuck these niggas up.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Music up, worries down.
1: Fire, fire, fire.
2: That's how summer sounds on Galaxy Radio.
3: Check it, check it.
4: Check out the
1: music.
3: Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
0: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ah!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.